0: Onderzoekers hebben in Indonesië mogelijk het oudste bewijs gevonden van drugsgebruik door de mens. Op het eiland Sulawesi zijn skeletten onderzocht van twee jagers-verzamelaars. De oudste leefde mogelijk 25.000 jaar geleden. Op hun gebit zijn diepe groeven te zien die volgens de Australische onderzoekers zijn veroorzaakt door het zuigen op betelnoten. Dat geeft een stimulerend effect. De onderzoekers denken dat het vooral ging om het pijnverzachtende effect. Het weer nog, vannacht vanuit het westen regen bij 11 tot 14 graden. Overdag eerst bewolkt met lichte regen, later droger en af en toe zon. En het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
1: De radiozender voor de gemeente Altena.
2: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
1: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
2: Met nu
1: non-stop muziek.
2: Dit is

0: here we go.
1: Altena is van ons. Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
0: Altena's beste muziekmix. Dit is AFM.

0: muziekmix.
1: Met het nieuws.
2: Het zijn Verschuren met het NOS-journaal. Bij een ernstig ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Er waren 48 Nederlandse passagiers en een chauffeur aan boord. Hoeveel slachtoffers er zijn is nog niet bekend. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag in het oosten van Zwitserland. De bus kwam door nog onbekende oorzaak tegen de vangrail terecht. Op beelden is te zien dat de bus op zijn kant in de berm ligt. De passagiers waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Op het moment van het ongeluk waren er wegwerkzaamheden en er was maar één rijstrook open. Vakbond CNV zet bij de nieuwe cao-onderhandelingen met werkgevers in op een loonsverhoging van 3 tot 5,5%. De looneis is vergelijkbaar met die van vorig jaar. Ook wil de vakbond de reiskostenvergoeding vanwege de hoge brandstofprijzen in alle cao's verhogen naar 25 cent per kilometer. De looneis is gebaseerd op de verwachte inflatie en een stijging van de arbeidsproductiviteit. Bij een Russische aanval op een winkelcentrum in Oost-Oekraïne zijn 5 mensen omgekomen en 67 mensen gewond geraakt. De aanval overdag op het drukke winkelgebied in Pavlorad was onderdeel van een bredere aanval op de stad, waarbij nog eens 2 doden vielen. Pavlorad is een belangrijk knooppunt van Oekraïne. De stad ligt op zo'n 75 kilometer van de frontlinie en wordt de laatste maanden geregeld bestookt door de Russen. De Amerikaanse presentator Jimmy Kimmel mag een gesprek dat hij had met een democratische politicus niet uitzenden in zijn tv-show. Dat heeft de presentator bekendgemaakt in zijn eigen programma. Volgens Kimmel is er zware druk uitgeoefend door de regering Trump. Uiteindelijk zou de mediatoezichthouder hebben gedreigd met juridische stappen. Het gaat om een interview met de democratische kandidaat voor de Senaat in Texas. Het gesprek zal nu alleen live op YouTube te zien zijn. Het weer, vannacht vanuit het westen regen bij 11 tot 14 graden. Overdag eerst bewolkt met lichte regen en het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
0: De radiozender voor de gemeente Altena.
3: Wij zijn AFM, Altena's beste muziekmix.
0: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
3: Met nu
0: non-stop muziek.
3: Dit is

0: Muziekmix.
1: Met het nieuws.
2: Jij Verschuren met het NOS-journaal. In Dordrecht is vorige week vrijdag een man aangehouden die wordt verdacht van de invoer van bijna 4000 kilo cocaïne. De partij drugs waarmee hij in verband wordt gebracht werd maandag gevonden in de haven van de Franse kustplaats Duinkerke. De cocaïne zat verborgen tussen plastic afval in een container uit Ghana. De waarde wordt geschat op ongeveer 225 miljoen euro. De Telegraaf schreef eerder dat Nederlandse en Franse opsporingsdiensten informatie hebben dat de cocaïne mede toebehoort aan de organisatie van Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos. Een bus van rijorganisatie OAT met 49 Nederlanders aan boord heeft gistermiddag een ongeluk gehad in Zwitserland. Volgens de Zwitserse politie zijn bij dat ongeluk meerdere doden en gewonden gevallen. Vermoedelijk reed de bus tegen de vangrail. Meer details zijn nog niet bekend. Het ongeval was in het oosten van Zwitserland. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro per jaar meer dan nu het geval is. De energiekosten voor mensen met een warmtepomp gaan het hardst omhoog. Maar voor deze groep blijft de gemiddelde rekening wel lager dan die van andere huishoudens. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er meer geïnvesteerd wordt in het overvolle elektriciteitsnet. En die kosten worden doorberekend. Het weer, vannacht vanuit het westen regen bij 11 tot 14 graden. Overdag droog en af en toe zon en het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
0: De radiozender voor de gemeente Altena.
1: Wij zijn AFM, Altena's beste muziekmix.
0: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
1: Met nu
0: non-stop muziek.
1: Dit is...

0: beste muziekmix.
1: Met het nieuws.
2: Etienne Verschuren met het NOS Journaal. Bij een politieachtervolging na een inbraak in een tankstation in de Limburgse plaats Kessel zijn 3 gewonden gevallen. De politie kreeg rond 2:30 een melding van de inbraak en zette de achtervolging in toen de verdachten er in de auto vandoor gingen. Op de afrit Venlo-Zuid van de A73 raakte de auto met de 3 verdachten van de weg. Over de ernst van hun verwondingen is niets bekendgemaakt. Een bus van reisorganisatie OAT met 49 Nederlanders aan boord heeft gisteren een ongeluk gehad in Zwitserland. Volgens de Zwitserse politie zijn er meerdere doden en gewonden gevallen. Hoeveel slachtoffers er zijn is nog niet bekend. Vermoedelijk reed de bus tegen de vangrail. Het ongeval was in het oosten van Zwitserland. In Dordrecht is vorige week vrijdag een man aangehouden in verband met de invoer van bijna 4000 kilo cocaïne. De drugs werden maandag gevonden in de haven van de Franse stad Duinkerke. De Telegraaf schreef eerder over de drugsvangst en meldde dat de Nederlandse en Franse opsporingsdienst een link leggen met drugscrimineel Jos L., beter bekend als Bolle Jos. Vakbond CNV gaat in de cao-onderhandelingen met werkgevers 3 tot 5,5% meer loon eisen voor werkenden. Ook wil de vakbond de reiskostenvergoeding vanwege de hoge brandstofprijzen in alle cao's verhogen naar 25 cent per kilometer. Vakbond FNV komt maandag met zijn looneis. De komende 5 jaar stijgt de energierekening met zo'n 10%. Vooral mensen met een warmtepomp gaan meer betalen, dan blijven zij wel het goedkoopst uit. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er veel meer geïnvesteerd wordt in het elektriciteitsnet. Het weer nog. Vanuit het westen komt regen het land binnen en het is 11 tot 14 graden. Overdag eerst bewolking met lichte regen, later droger en af en toe zon. En het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is AFM.
1: Verkeersinformatie.
0: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. De radiozender voor de gemeente Altena.
1: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
0: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
1: Met nu
0: non-stop muziek.
1: Dit is AFM.

0: beste muziekmix.
1: Met het nieuws.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een ernstig ongeluk met een Nederlandse bus gisteren in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Er waren 48 passagiers en een chauffeur aan boord. Hoeveel slachtoffers er zijn is nog niet bekend. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag in het oosten van Zwitserland. De bus kwam door nog onbekende oorzaak tegen de vangrail terecht. Op beelden is te zien dat de bus op zijn kant in de berm lag. De passagiers waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Op het moment van het ongeluk waren er wegwerkzaamheden en er was maar één rijstrook open. In Hongkong hebben 3 activisten 5 tot ruim 7 jaar cel gekregen voor het organiseren van een jaarlijkse herdenking van het bloedbad op het Tiananmenplein in 1989. Dat studentenprotest op het plein van de Hemelse Vrede in Peking werd hard neergeslagen en er vielen duizenden doden. China pakt politieke oppositie en vreedzaam protest in Hongkong de laatste jaren steeds strenger aan. Bij een politieachtervolging na een inbraak in een tankstation in de Limburgse plaats Kessel zijn 3 gewonden gevallen. De politie kreeg rond 2:30 een melding van de inbraak en zette de achtervolging in toen de verdachten er in de auto vandoor gingen. Op de afrit Venlo-Zuid van de A73 raakte de auto met de 3 verdachten van de weg. Over de ernst van hun verwondingen is niets bekendgemaakt. In Dordrecht is vorige week vrijdag een man aangehouden in verband met de invoer van bijna 4000 kilo cocaïne. De drugs werden maandag gevonden in de haven van de Franse stad Duinkerke. De Telegraaf schreef eerder over de drugsvangst en meldde dat de Nederlandse en Franse opsporingsdienst een link leggen met drugscrimineel Jos L., beter bekend als Bolle Jos. Vakbond CNV gaat in de cao-onderhandelingen met werkgevers 3 tot 5,5% meer loon eisen voor werkenden. Ook wil de vakbond de reiskostenvergoeding, vanwege de hoge brandstofprijzen, in alle cao's verhogen naar 25 cent per kilometer. Vakbond FNV komt maandag met zijn looneis. Het weer nog. Vanuit het westen komt de regen het land binnen en het is 11 tot 14 graden. Overdag eerst bewolking met lichte regen, later droger en af en toe zon. En het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is AFM.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: De radiozender voor de gemeente Altena.
1: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
0: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
1: Met nu
0: non-stop muziek.
1: Dit is AFM.

0: een dag van de steltwerkendam produceren we maatwerk. Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven. www.voorendagvdstelt.nl. Maatwerk, daar draait het om.
1: Op zoek naar een nieuwe outfit? Bij Ballengooien Modus vind je meer dan 100 merken onder één dak. Altijd de nieuwste trends, persoonlijk advies, extra privilegevoordeel en de leukste mode-events voor dames en heren. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
1: Online modeshoppen doe je op ballengooienmodus.com. Op werkdagen voor 3 uur besteld, de volgende dag in huis. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
4: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
5: Met het nieuws.
6: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij een ernstig ongeluk met de Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Hoeveel is niet bekend. Reisbrancheorganisatie ANVR over wat we nu weten.
7: Voor zover we nu kunnen inschatten en de geluiden die we terug hebben gehoord van ter plaatse, heeft de buschauffeur een uitwijkingsmanoeuvre moeten doen, mogelijk vanwege een rotsblok op de weg. En bij die uitwijkmanoeuvre is de bus op zijn kant geraakt, is gekanteld en een stuk naar beneden gegleden.
6: Er waren 48 passagiers en een chauffeur aan boord. Ze waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip naar Zwitserland. In Dordrecht is vorige week vrijdag een man aangehouden in verband met de invoer van bijna 4000 kilo cocaïne. De drugs werden maandag gevonden in de haven van de Franse stad Duinkerken. De Telegraaf schreef eerder over de drugsvangst en meldde dat de Nederlandse en Franse opsporingsdienst een link leggen met drugscrimineel Jos L., beter bekend als Bolle Jos. Een gesprek met een democratische politicus mag niet op tv worden uitgezonden in de Amerikaanse show van presentator Jimmy Kimmel. Volgens Kimmel heeft de regering Trump zware druk uitgeoefend en zou de mediatoezichthouder met juridische stappen hebben gedreigd. Het gesprek met de democratische kandidaat voor de Senaat in Texas is daarom alleen nog op YouTube te zien. En PSV is zijn eerste wedstrijd in de Champions League begonnen met een gelijkspel. De Eindhovenaren wisten voor eigen publiek niet te winnen van Shakhtar Donetsk, de kampioen van Oekraïne. Het werd 1-1. PSV kwam aan het einde van de eerste helft op achterstand, maar aan het begin van de tweede helft maakte Serginho Dest gelijk. Die vindt dat er meer in had gezeten.
8: We kwamen er gewoon niet doorheen, we staan bij pas. Dus de linie is misschien was het tempo iets te laag. We voelden gewoon niet dat we grip hadden in de eerste helft. En dat was wel anders in de tweede helft, maar ik denk dat het de statisch was.
6: Het weer nog. Vanuit het westen trekt een gebied met lichte regen het land binnen. Later vandaag droger en af en toe zon bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is AFM.
1: Verkeersinformatie.
9: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A15 van Rotterdam naar Europoort staat file tussen Spijkenisse en de afrit Brielle 8 kilometer met 3 kwartier vertraging. Dat komt door bergingswerkzaamheden. Na een ongeluk, de linkerrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Of radioreclame nog steeds werkt? Zeker weten!
1: Want AFM staat aan in de gemeente Altena.
4: Bereik met jouw reclamecampagne onze luisteraars en word gehoord in heel Altena.
1: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
4: Radioreclame via AFM werkt.
1: Voor ieder budget is er een passende reclamemogelijkheid.
4: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt. De radiozender voor de gemeente Altena.
1: Wij zijn AFM.

0: regio-info.
1: De Oude Kerk van Aalburg krijgt tijdens Open Monumentendag op zaterdag 12 september een extra muzikale invulling. Bezoekers kunnen niet alleen het eeuwenoude monument bekijken, maar ook kennis maken met ruim 40 muziekinstrumenten die samen een muzikale stamboom vormen. De tentoonstelling laat zien hoe verschillende instrumentenfamilies zich door de eeuwen heen hebben ontwikkeld. Van blokfluiten, strijk- en tokkelinstrumenten tot slagwerk, koperblazers en toetsen. Een deel van de instrumenten mag ook worden uitgeprobeerd. Voor kinderen wordt de consistorie ingericht als herriekamer, waar zij zelf kunnen ontdekken hoe verschillende instrumenten geluid maken. De Open Instrumentendag duurt van 9:30 tot 17:00 in de Oude Kerk van Aalburg. Bezoekers kunnen er kijken, luisteren, ontdekken en zelf muziek proberen te maken. Volkszangeres Sophie Janna treedt op donderdag 24 september op in Kasteel Dussen. De zangeres is al jarenlang bekend van het volkduo De Lazes en deelt daarnaast haar eigen liedjes met het publiek. In het werk van Sophie Janna is haar liefde voor Schotse en Ierse volkmuziek duidelijk terug te horen. Haar eigen nummers combineert ze tijdens haar optredens met verhalen en humor. De eeuwenoude ambiance van Kasteel Dussen vormt het decor voor dit concert. Kaarten voor het optreden op 24 september zijn verkrijgbaar via de website sophiejanna.nl en ook op vriendenkasteeldussen.nl.
0: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioafm.nl.

0: AFM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goeiedag, ik ben Frans van den Heuvel. In Woudrichem moet in december een rouwe- en vierenkas komen. Het initiatief biedt inwoners van Altena een laagdrempelige plek om stil te staan bij verlies en herinneringen. Bezoekers kunnen er een kaarsje aansteken, een naam op een lint schrijven of in stilte aanwezig zijn. Vrijwilligers bieden desgewenst een luisterend oor. De initiatiefnemers willen de kas van 12 tot 16.

0: Ook kunnen inwoners stemmen op het project via het inwonersbudget 2026. Forum voor Democratie in Altena stelt schriftelijke vragen over een plan om een telecommast langs de A27 bij Nieuwedijk om te bouwen tot een 31 meter hoge reclamemast. Op de mast komen twee digitale schermen van ruim 95 vierkante meter. Omwonenden vrezen lichthinde, verlies van uitzicht en waardedaling van hun woningen. FVD vraagt het college onder meer om een lichtberekening, beelden vanuit de woonpercelen en duidelijkheid over de gevolgen voor beschermde dieren. Bewoners kunnen dinsdag inspreken tijdens het politiek podium in Ankerk. Het college verwacht rond half september een besluit. Het programma voor de tweede voorronde van de Eurojackpot KNVB-beker is bekend. Zes Brabantse amateurclubs maken nog kans op een plek in de volgende ronde, waarin ze mogelijk een profclub treffen. Kozakken Boys, Halsteren, RBC, Achillesveen, UDI 19 en Gemert overleefden de eerste voorronde. Op dinsdag 22 september spelen RBC, Halsteren en Achillesveen hun wedstrijd. Een dag later komen Kozakken Boys, UDI 19 en Gemert in actie. Opvallend is dat alle zes Brabantse clubs in de tweede voorronde een uitwedstrijd spelen. Eén overwinning volstaat voor een ontmoeting met een profclub. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
1: Dit is AFM
2: Verkeersinformatie.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de meeste plaatsen rijdt het verkeer goed door. Op de A16 van Rotterdam naar Breda staat wel file tussen Berkel en Rode Rijs en Bergse Hoek. 2 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. 2 van de 3 rijstroken zijn dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
4: Terug naar Altena's beste muziek.

0: FM.
1: Regio-info.
2: Tijdens Open Monumentendag op 12 en 13 september openen verschillende monumenten in de gemeente Altena hun deuren voor het publiek. Het landelijke evenement wordt dit jaar voor de 40ste keer gehouden. In de voormalige gemeente Woudrichem werd al in 1987 aan de Monumentendag deelgenomen. In Altena zijn onder meer monumenten in de vesting Woudrichem, molens en musea te bezoeken. Ook verschillende forten van de Nieuw-Hollandse Waterlinie doen mee. Fort Steurgat opent speciaal voor deze gelegenheid zijn poort, terwijl in Andel het oude veerhuis De Zwaan te bezoeken is. Zondag kunnen bezoekers een kijkje nemen in kasteel Dussen. Een overzicht van alle deelnemende monumenten is te vinden op de website openmonumentendag.nl en zoek daar op gemeente Altena. Stichting Hop van Altena organiseert op zaterdag 12 september een gezamenlijke hopoogst bij Fort Giessen. Vanaf 9 uur komen de actieve hophoven uit de gemeente samen om de hopbellen van de geoogste ranken te plukken. Ook andere belangstellenden kunnen meehelpen. Hop van Altena wil in iedere kern van de gemeente een eigen hophof realiseren en daarmee de historische hopteelt nieuw leven inblazen. De gezamenlijke oogst wordt onder meer gebruikt voor het lokale bier De Trompetter, dat in 2025 werd uitgeroepen tot het beste bier van Zuid-Nederland. Tijdens het plukken demonstreren leden van amateurbrouwvereniging Triput Nijmegen bovendien hoe bier wordt gebrouwen. Iedereen die wil meehelpen met de hopoogst is welkom. Ervaring is niet nodig. Ter plaatse wordt uitgelegd hoe het plukken werkt. Aanmelden kan via de website hopvanaltena.nl.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
0: Kijk op onze website radioafm.nl.

0: opdoen bij WoonIdee. Dan vind je woninginrichting voor ieder budget. Vloeren, gordijnen, binnenzonwering en altijd gratis opmeten, maken en ophangen. Ja, die service vind je nergens. En wat dacht je van de slaapafdeling? Met heerlijke bedden, liftbedden en altijd 50% korting op topmerkmatrassen.
1: WoonIdee, dat is mijn idee.
2: WoonIdee in Veen.
1: Aan de Begijnhof.
3: Dit is AFM. Altena's beste muziekmix.
4: Met het nieuws.
5: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het is nog altijd niet duidelijk hoeveel slachtoffers er zijn na het ongeluk gistermiddag met een Nederlandse bus in Zwitserland. Wel is zeker dat er mensen om het leven zijn gekomen. De hele avond werden er nog lichamen geborgen en naar ziekenhuizen gebracht, zegt correspondent Gimbal Duk.
6: We hebben ook gezien dat er 5 reddingshelikopters te pas kwamen gisteren. Dus ook om gewonden zo snel mogelijk uit dit dal in de Alpen snel naar andere ziekenhuizen te verplaatsen. En ook heeft de ANWR laten weten dat er al een bus onderweg is vanuit Nederland om reizigers op te halen die niet acuut behandeld hoeven te worden en dus terug naar Nederland kunnen.
5: In de bus zaten 48 passagiers en een chauffeur. Ze waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Bij een politieachtervolging in Noord-Limburg is een dode gevallen. 2 anderen zijn gewond geraakt. De 3 zaten in een auto die werd achtervolgd na een inbraak in een tankstation in Kessel, waar de politie rond 2:30 vannacht een melding van kreeg. Op de afrit Venlo-Zuid van de A73 raakte de auto van de verdachte van de weg. Vakbond CNV gaat in de cao-onderhandelingen met werkgevers 3 tot 5,5% meer loon eisen voor werkenden. Ook wil de vakbond de reiskostenvergoeding vanwege de hoge brandstofprijzen in alle cao's verhogen naar 25 cent per kilometer. Vakbond FNV komt maandag met zijn looneis. En de Amerikaanse talkshow-host Jimmy Kimmel stelt dat hij een interview met een Texaanse democratische politicus niet mag uitzenden in zijn tv-show. Hij zou onder druk zijn gezet door de regering Trump. Uiteindelijk zou de mediatoezichthouder hebben gedreigd met juridische stappen, zei Kimmel in zijn show.
7: For years, we and every other late-night talk show have welcomed numerous candidates, including Donald Trump. But now I guess he doesn't like me anymore, or the First Amendment.
5: Ook een andere talkshow-presentator die dezelfde democraten uitnodigde, kreeg de regering achter zich aan. Het weer vanuit het westen trekt een gebied met lichte regen het land binnen. Later vandaag droger en af en toe zon bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is AFM.
1: Verkeersinformatie.
8: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht staat file tussen Gratum en Sint-Joost 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door bergingswerkzaamheden. De rechterrijstrook is dicht. A16 van Rotterdam naar Breda tussen Berkel en Rode Rijs en Bergse Hoek 2 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. Daar is maar 1 rijstrook open. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Springt uw website er niet bovenuit? Bent u slecht vindbaar in de zoekmachines? Bij Nieuw Ontwerp Webdesign in Werkendam bent u al 10 jaar aan het goede adres voor een geheel nieuwe website of juist voor de verbetering van uw bestaande website. Samen met u bouwen wij graag aan een steeds beter online visitekaartje. Met creativiteit, technisch vernuft en aandacht voor details zorgen wij ervoor dat u opvallend online bent. Zet vandaag nog bezoekersaantallen om in klanten en neem contact op met Nieuw Ontwerp Webdesign aan de Beijerinkweg in Werkendam. Kijk op www.nieuwontwerp.com
10: of bel 0183-820-3x3 voor meer informatie.
11: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
12: Ik doe het voor gezonde nieren.
13: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
14: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
9: Hoe goed bent u te vinden op internet? U wilt toch ook bovenaan staan in de zoekresultaten? Maak vandaag nog een afspraak met Nieuw Ontwerp Webdesign en regel het. Kijk op www.nieuwontwerp.com.
3: De radiozender voor de gemeente Altena.
15: Wij zijn...

0: ZFM.
1: Regio-info.
2: Buurtbusvereniging Hank bestaat 25 jaar. De vereniging werd op 30 juli 2001 opgericht en verzorgt sindsdien met vrijwilligers een deel van het openbaar vervoer in Altena. Momenteel rijdt de buurtbus op lijn 227 tussen Hank en Waalwijk via Wijk en Aalburg en op lijn 223 tussen Waalwijk en Almkerk. Het jubileum werd samen met de vrijwilligers en hun partners gevierd met een barbecue bij de Laagt in Almkerk. Tegelijkertijd maakt de vereniging zich zorgen over het teruglopend aantal vrijwillige chauffeurs. Volgens de buurtbusvereniging neemt het aantal snel af, terwijl vrijwilligers noodzakelijk zijn om de lijnen te kunnen blijven rijden. Daarom zoekt buurtbusvereniging Hank nieuwe vrijwilligers. Met name mensen die eerder interesse hebben getoond, worden opgeroepen zich alsnog te melden. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen via het e-mailadres secretaris.buurtbushank@gmail.com. Tijdens Open Monumentendag op zaterdag 12 september wordt een nieuwe Q-erfgoedroute lopen door het linielandschap gelanceerd. Deze wandelroute voert door het UNESCO Werelderfgoed Hollandse Waterlinies en verbindt de provincies Noord-Brabant en Gelderland en de gemeente Altena en Zaltbommel. Wandelaars komen onderweg langs forten, sluizen, dijken en riviernatuur. Op 12 bijzondere locaties kunnen QR-codes worden gescand om verhalen te beluisteren over de verdedigingslinie en het landschap. Onderweg zijn onder meer waaiersluizen, batterijen en natuurgebieden met vogels, bevers en wilde grazers te ontdekken. De route is ontwikkeld ter gelegenheid van 5 jaar UNESCO Werelderfgoed en is een initiatief van het Pact van Loevestein, samen met Staatsbosbeheer, gemeente Altena, Brabants Landschap en Biesboslinie. Meer informatie is ook te vinden op de website qerfgoed.nl/Altena.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
0: Kijk op onze website radioafm.nl.

0: hoger dan begroot. In 2022 kostte de WMO nog bijna 10 miljoen euro. Ook de gemiddelde kosten per cliënt stegen, van 2900 naar 3600 euro. Huishoudelijke hulp was goed voor bijna 6 miljoen euro. Relatief de meeste WMO-cliënten wonen in Woudrichem. 1 op de 13 inwoners kreeg ondersteuning. Bijna 850 huishoudens in Altena hebben te maken met energiearmoede. Daarnaast zijn zo'n 2700 huishoudens financieel kwetsbaar. Progressief Altena stelt daarom schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders. De partij wil weten of maatregelen zoals de witgoedregeling en klusbus opnieuw kunnen worden ingezet. Ook vraagt Progressief Altena aandacht voor inwoners die buiten bestaande regelingen vallen, maar wel financiële problemen hebben. Verder wil de partij weten hoe inwoners worden geïnformeerd over het tijdelijk noodfonds energie dat in 2026 opnieuw beschikbaar komt. Progressief Altena pleit voor laagdrempelige en actieve ondersteuning. Steeds meer leerlingen in Altena kiezen voor een praktische opleiding op het VMBO. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat vorig schooljaar 60% van de bovenbouwleerlingen VMBO volgden. 10 jaar geleden was dat nog 57%. De stijging sluit aan bij de grote vraag naar praktisch opgeleide vakmensen. Volgens recente arbeidsmarktprognoses blijven onder meer bouwvakkers, chauffeurs, metaalwerkers en beveiligers de komende jaren hard nodig. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
1: Dit is AFM
2: Verkeersinformatie.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A20 van Gouda naar Rotterdam staat file tussen knooppunt Gouwe en Nieuwerkerk aan de IJssel 4 kilometer met een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. A27 van Gorkum naar Breda tussen Oosterhout en Breda-Noord 6 kilometer met 3 kwartier vertraging. Ook daar is een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
5: Nu terug naar Altena's beste muziek.

0: ZFM. Regio Info.
1: SGP Jongeren Altena organiseert op zaterdag 12 september haar eerste activiteit. Tijdens de bijeenkomst staan Tweede Kamerlid Diederik van Dijk en militair Mark Brouwer stil bij het thema defensie en delen zij hun bevindingen en ervaringen. Voorzitter Ricardo Pronk vertelt tijdens de avond daarnaast meer over de recent opgerichte commissie van SGPJ Altena. Ook licht hij toe welke doelen de jongerenorganisatie de komende tijd wil nastreven en welke activiteiten zij wil ontplooien. De bijeenkomst vindt plaats aan de Engelse Stoof 1 in Wijk en Aalburg. De inloop begint om 7 uur en het programma start om 19:30. Deelname aan deze avond is gratis. Bibliotheek Cultuurpunt Altena start op donderdag 17 september met de zesdelige cursus In gesprek met je levensverhaal. Deelnemers staan tijdens de bijeenkomsten stil bij belangrijke gebeurtenissen, personen, waarden en overtuigingen die hen hebben gevormd. De cursus wordt begeleid door Kees van Andel, die in het werk mensen begeleidt bij levensvragen, zingeving en belangrijke keuzes. In een kleine groep gaan deelnemers met verschillende opdrachten en oefeningen aan de slag met hun eigen levensverhaal. Er is ruimte om ervaringen met anderen te delen, maar het is niet verplicht. De zes bijeenkomsten vinden plaats op 17 september, 1, 15 en 29 oktober en 12 en 26 november, telkens van 14:30 tot 15:30 in de bibliotheek in Woudrichem. Wie zich inschrijft, meldt zich aan voor de volledige reeks. En aanmelden kan via de website bibliotheekaltena.nl/levensverhaal.
0: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioasm.nl.

0: Dit is AFM.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Advies nodig op het gebied van hypotheken? Geld en Gezin Altena met vestigingen in Giessen en Werkendam helpt u graag verder. Een gesprek kan plaatsvinden op ons kantoor of bij u thuis. Dus denkt u aan het kopen van een huis of wilt u besparen op de huidige hypotheeklasten? Voor een onafhankelijk, passend en begrijpelijk advies neem contact op met geldengezinaltena.nl. Ook het adres voor uw verzekeringen.
3: Bij kaas- en eierhandel Duister in Veen proef je het verschil meteen. En daar blijf je van genieten. Altijd betaalbare kwaliteit, veel soorten en smaken vers afgesneden kaas en verse scharreleieren. Ook maken we pakketten gevuld met kaas, roomboter, chocolade, nootjes, fruitsappen of een flesje wijn. Met zoveel soorten verse kaas is een bezoek aan ons winkeltje achter in onze loods aan de Witboomstraat 6 in Veen altijd de moeite waard. Donderdag en vrijdag geopend van 9:30 tot 17:00, zaterdag van 9:30 tot 12:00.
4: Waar het om draait? Staal, kunststof, RVS, aluminium of brons. Bij Voor een Dag van de Steltwerk en Dam produceren we maatwerk. Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven. www.voorendagvdstelt.nl. Maatwerk. Daar draait het om.
2: Op zoek naar een nieuwe outfit? Bij Ballengooien Modus vind je meer dan 100 merken onder één dak. Altijd de nieuwste trends, persoonlijk advies, extra privilegevoordeel en de leukste mode-events voor dames en heren. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
2: Online modeshoppen doe je op ballengooienmodus.com. Op werkdagen voor 3:00 besteld, de volgende dag in huis. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
7: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
8: Met het nieuws.
9: Michel Koenen met het NOS-journaal. Hulpdiensten in Zwitserland zijn vanochtend begonnen met het bergen van de Nederlandse reisbus die gistermiddag verongelukte. Daarin zaten 49 mensen. De bus moest mogelijk uitwijken voor een rotsblok, schoot door de vangrail en kwam op zijn zijkant terecht. Het nieuws komt ook hard aan in Zwitserland, zegt correspondent Gim Balduk.
10: De bondspresident Guy Parmelin die schrijft dat hij diep geschokt en bedroefd is door het tragische ongeluk. En daarbij ook expliciet noemt dat het om een Nederlands ongeluk gaat. En hij spreekt ook het medeleven uit aan alle families van de omgekomen reizigers.
9: Dat er doden zijn gevallen is duidelijk, maar nog altijd niet hoeveel. Bij een politieachtervolging na een inbraak bij een tankstation in Kessel in het noorden van Limburg is vannacht een dode gevallen. Het is een man van 48 zonder vaste woon- of verblijfplaats. De politie kreeg rond 2:30 een melding van de inbraak. Toen agenten de verdachte auto zagen, gaven ze een stopteken. De auto ging er vervolgens vandoor. Op de afrit Venlo-Zuid van de A73 raakte de auto van de weg. Eén persoon kwam dus om het leven, de andere twee inzittenden raakten gewond. Vakbond CNV gaat in de cao-onderhandelingen met werkgevers 3 tot 5,5% meer loon eisen voor werkenden. Ook wil de vakbond de reiskostenvergoeding omhoog vanwege de hoge brandstofprijzen. Iedereen die met de auto gaat zou 25 cent per kilometer moeten krijgen. En dat is hard nodig, zegt de vakbond.
11: Er zijn ook nog tal van cao's waar niet eens die fiscale grens van 21 cent wordt bereikt. En ik spreek regelmatig met leden die bijvoorbeeld in Drenthe wonen met de auto naar het werk moeten en die nu toeleggen op de reiskosten. Nou, die reiskosten zijn nou net bedoeld om kostendekkend op je werk te kunnen komen.
9: Vakbond FNV komt maandag met de looneis. En de finale van de US Open gaat bij de vrouwen tussen de nummers 1 en 2 van de wereld. Dat zijn de Belarussische Sabalenka en de Kazachse Rabikini. Bekina. Ze waren beide in de halve finales te sterk voor hun Amerikaanse tegenstander. Het weer nog, het is bewolkt, geregeld wat lichte regen. Vanmiddag wordt het in het westen droger en breekt de zon door. Het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is AFM.
8: Verkeersinformatie.
12: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Bijna overal rijdt het verkeer goed door. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar, daar rijdt het nu langzaam tussen Bad Hoeverdorp en knooppunt Rotterpolderplein 3 kilometer met 10 minuten vertraging. A16 van Breda naar Rotterdam, tussen knooppunt Ridderkerk en Rotterdam-Kralingen 4 kilometer met een kwartier oponthoud. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
13: Of radioreclame nog steeds werkt? Zeker weten!
14: Want AFM staat aan in de gemeente Altena.
13: Bereik met jouw reclamecampagne onze luisteraars en word gehoord in heel Altena.
14: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
15: Voor de allerbeste verse en heerlijke gebakken vis is My Vistek aan de Hoogstraat 85 in Werkendam het adres waar je moet zijn. Bij My Vistek kun je echt genieten van meer dan 100 verschillende soorten vis. Maar ook van broodjes met heerlijke verse haring, paling of makreel. Vandaag een gebakken school of een lekkerbek? My Vistek heeft het echt allemaal. Mooie visschotels, handgemaakte pizza's, vissalades of soepen? Bedenk het zelf maar en het is er. Of ze maken en bestellen het voor je.
13: Radioreclame via AFM werkt.
14: Voor ieder budget is er een passende reclamemogelijkheid.
13: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
15: Bij MyVisTech, menudag. Alle vismenu's €10,95.
13: De radiozender voor de gemeente Altena.
14: Wij zijn AFM.

0: ZFM. Regio-info.
1: In De Pomp in Almkerk startte op donderdag 17 september een nieuwe Bible Journal Club. Almkerk is een van de locaties waar dit najaar een pilot met deze nieuwe methode wordt gehouden. De bijeenkomsten zijn bedoeld voor iedereen van 16 tot 99 jaar. Tijdens de avonden lezen deelnemers gezamenlijk een gedeelte uit de Bijbel en is er ruimte voor verdieping en gesprek. Vervolgens gaan ze creatief met de tekst aan de slag. Ervaring met Bible journaling of andere creatieve werkvormen is niet nodig. De Bible Journal Club bestaat uit 10 bijeenkomsten op donderdagavond in De Pomp. Aanmelden en meer informatie is te vinden via de website biblejournalclub.nl/clubs/almkerk. Van donderdag 10 tot en met zaterdag 12 september staat Giessen weer helemaal in het teken van de Giessense Mert. Dit jaarlijkse evenement biedt 3 dagen lang een gevarieerd programma met sport, muziek, markten, kermis en entertainment voor jong en oud. De aftrap is op donderdag met de opening van de jaarmarkt, jeugd en senioren hardlopen, tonpraten en een feestavond. Op vrijdag zijn onder meer de grote warenmarkt, oude ambachten, straattheater en de kermis te bezoeken. Op zaterdag staan de rommelmarkt, wielerwedstrijden, kinderactiviteiten, live muziek en opnieuw een feestavond op het programma. De Giessense Mert is al tientallen jaren een van de grootste en gezelligste evenementen in Altena en trekt jaarlijks duizenden bezoekers. Het volledige programma is te vinden op de website giessensemert.nl.
0: Zelf nieuws doorgeven voor de regio info?
2: Kijk op onze website radioafm.nl.
3: Check it out.
2: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.

0: Woudrichem moet in december een rouwen- en vierenkas komen. Het initiatief biedt inwoners van Altena een laagdrempelige plek om stil te staan bij verlies en herinneringen. Bezoekers kunnen er een kaarsje aansteken, een naam op een lint schrijven of in stilte aanwezig zijn. Vrijwilligers bieden desgewenst een luisterend oor. De initiatiefnemers willen de kas van 12 tot 26 december plaatsen in de tuin van de hervormde kerk. Daarvoor is nog geld nodig en worden vrijwilligers gezocht. Ook kunnen inwoners stemmen op het project via het inwonersbudget 2026. Forum voor Democratie in Altena stelt schriftelijke vragen over een plan om een telecommast langs de A27 bij Nieuwedijk om te bouwen tot een 31 meter hoge reclamemast. Op de mast komen twee digitale schermen van ruim 95 vierkante meter. Omwonenden vrezen lichthinde, verlies van uitzicht en waardedaling van hun woningen. FVD vraagt het college onder meer om een lichtberekening, beelden vanuit de woonpercelen en duidelijkheid over de gevolgen voor beschermde dieren. Bewoners kunnen dinsdag inspreken tijdens het politiek podium in Ankerk. Het college verwacht rond half september een besluit. Het programma voor de tweede voorronde van de Eurojackpot KNVB-beker is bekend. Zes Brabantse amateurclubs maken nog kans op een plek in de volgende ronde, waarin ze mogelijk een profclub treffen. Kozakken Boys, Halsteren, RBC, Achillesveen, UDI-19 en Gemert overleefden de eerste voorronde. Op dinsdag 22 september spelen RBC, Halsteren en Achillesveen hun wedstrijd. Een dag later komen Kozakken Boys, UDI-19 en Gemert in actie. Opvallend is dat alle zes Brabantse clubs in de tweede voorronde een uitwedstrijd spelen. Eén overwinning volstaat voor een ontmoeting met een profclub. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
1: Dit is AFM
2: Verkeersinformatie.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de meeste plaatsen rijdt het verkeer goed door. Op de A7 Den Hoeven richting Heerenveen staat file bij Kornewerderzand 2 kilometer met 10 minuten vertraging. En op de A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen Bad Hoeverdorp en knooppunt Rotterpolderplein 3 kilometer. Ook daar is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
4: Nu terug naar Altena's beste

0: ZFM. Regio-info.
1: Op zaterdag 10 oktober vindt bij Golfpark de Almkreek in Almkerk de informatiemarkt Wonen, Zorg en Welzijn plaats. Bezoekers zijn tussen 10 en 4 van harte welkom voor informatie en advies over onderwerpen die belangrijk zijn voor zelfstandig en prettig wonen. Op de markt zijn diverse organisaties en ondernemers aanwezig die bezoekers informeren over wonen, gezondheid, zorg, ondersteuning en financiële zekerheid. Ook thema's als veiligheid, kwaliteit van leven en actief deelnemen aan de samenleving komen aan bod. Naast informatiestands zijn er presentaties en workshops. De markt biedt volop gelegenheid om vragen te stellen en ervaringen uit te wisselen. De toegang is gratis en iedereen is van harte welkom. In het Biesbos Museum Eiland is van 22 augustus tot en met 18 oktober de wisselexpositie Microleven in de Biesbos te zien. Rieke van der Stoep en Gerard van Kerkhoven laten bezoekers kennis maken met de bijzondere wereld van micro-organismen die met het blote oog niet zichtbaar zijn. Van Kerkhoven fotografeerde en filmde met een microscoop watermonsters uit de Biesbos. De beelden tonen de uiteenlopende vormen en structuren van micro-organismen die een belangrijke rol spelen in de natuur. Beeldend kunstenaar Van der Stoep presenteert daarnaast werk dat onder meer door deze microscopische beelden is geïnspireerd. Zo brengt de tentoonstelling wetenschap, fotografie, film en kunst samen. Voor het echtpaar dat al meer dan 52 jaar samen is, is het niet de eerste keer dat zij hun werk en passies op deze manier gezamenlijk presenteren. De tentoonstelling is tot en met 18 oktober te bezoeken in het Biesbos Museum Eiland in Werkendam.
0: Zelf nieuws doorgeven voor de regio info?
2: Kijk op onze website radioafm.nl. Radio AFM.
0: De radiozender voor de gemeente Alphen.

0: toe aan een nieuwe outfit? Ontdek Studio 22 in Wijk en Aalburg. Hippe, trendy dameskleding voor jong en oud. Met persoonlijk advies en damesmode die echt bij je past. In een gezellige sfeer met een heerlijk kopje koffie, gratis parkeren voor de deur. En een handig stomerijdepot. Ga naar studio22mode.nl of bezoek ons aan de Galerij 12A in Wijk en Aalburg. Studio 22, damesmode met aandacht voor jou.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Ik doe het voor gezonde nieren.
3: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
4: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
5: Dit is AFM. Altena's beste muziekmix.
6: Met het nieuws.
7: Patrice Straatman met het NOS Journaal. Bij het ongeluk met de Nederlandse touringcar gisteren in Zwitserland zijn 5 doden gevallen, heeft de politie bekendgemaakt. 40 mensen zijn gewond geraakt, van wie 3 ernstig. De bus reed door nog onbekende oorzaak door de vangrail en kwam op zijn kant in de berm terecht. Mogelijk moest de chauffeur uitwijken voor een steen of rots op de weg. De passagiers waren met reisorganisatie OAP vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Meerdere Eurocross-medewerkers zijn onderweg naar Zwitserland om de hulpdiensten bij te staan. In Heerlen zijn 3 werknemers van een woonwarenhuis opgepakt voor diefstal, samen met 2 anderen. Uit camerabeelden bleek dat een van hen in de afgelopen maanden de winkel meerdere keren bezocht en telkens meer spullen meenam dan waarvoor hij betaalde. De politie denkt dat de verdachte daarbij werd geholpen door personeel van het warenhuis. 4 van de 5 zijn inmiddels weer vrij, eentje moet nog voorkomen. De 3 werknemers zijn ontslagen. Israël zegt dat een ondergronds complex van Hezbollah is verwoest in het zuiden van Libanon. Gisteravond waren er zware aanvallen op een strategisch gelegen heuvel op zo'n 15 kilometer van de grens met Israël. Bij die aanval werd 1100 ton aan explosieven gebruikt, zegt het leger. Het zou gaan om 2 tunnels van meer dan 2 kilometer lang. Daarin werden volgens het leger onder meer tientallen door Iran gefabriceerde raketten gevonden. Volgens Al Jazeera zouden er tientallen dode Hezbollah-strijders in de tunnel zijn gevonden. De finale van de US Open gaat bij de vrouwen tussen de nummers 1 en 2 van de wereld. Dat zijn de Belarusische Sabalenka en de Kazachse Rybakina. Ze waren beide in de halve finales te sterk voor hun Amerikaanse tegenstander. En dan nog het weer tot besluit. Het is bewolkt en geregeld valt er ook wat lichte regen. Vanmiddag wordt het in het westen droger en breekt de zon ook door. Het wordt een graad of 9. Morgen is het eerst grijs, maar later schijnt wat vaker de zon. Het wordt dan wat warmer met 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is AFM.
8: Verkeersinformatie.
9: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de meeste plaatsen rijdt het verkeer goed door. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar, daar staat file tussen Bad Hoeverdorp en knooppunt Rotterpolderplein 4 kilometer met 10 minuten vertraging. A12 Arnhem richting Oberhausen voor de grensovergang 2 kilometer met ook daar 10 minuten oponthoud. En 279 van Helmond naar Den Bosch tussen Beek en Donk en Keldonk 4 kilometer file. Daar is de vertraging opgelopen tot een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
10: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
5: Radiozender voor de gemeente Altena.
8: Wij zijn AFM.

0: regio-info.
1: Liefhebbers van bordspellen en Dungeons & Dragons kunnen iedere tweede vrijdagavond van de maand terecht in Bibliotheek Cultuur.Altena in Woudrichem. Van 7 tot 10 worden daar 2 gratis activiteiten voor volwassenen georganiseerd. Tijdens de Dungeons & Dragons avond gaan zowel beginnende als ervaren spelers gezamenlijk op avontuur. Wie liever andere spellen speelt, kan aansluiten bij de spellenavond. Bezoekers kunnen kiezen uit de collectie van de bibliotheek of zelf een favoriet spel meenemen. Beide avonden zijn ook bedoeld om andere spelers te ontmoeten. Deelname is gratis, maar vooraf aanmelden wel noodzakelijk. En inschrijven, dat kan via de website bibliotheekaltena.nl/spellenavond of via bibliotheekaltena.nl/d. Giessen staat van 10 tot en met 12 september in het teken van de jaarlijkse Giessense Mert. Dit evenement begint donderdagavond met muziek, jeugdlopen en de officiële opening door Dance for Days. Om 8 uur start de 52e ronde van Giessen en dan gaat ook de kermis en de feestavond van start. Op vrijdag kunnen bezoekers vanaf 11 uur terecht op de Warenmarkt, bij Oude Ambachten en op de kermis. Ook is er straattheater met de Altena Jazzband. Zaterdag om 8 uur begint de Rommelmarkt en staan onder meer een loopfietsrace, dikke bandenrace en verschillende wielerwedstrijden ook op het programma. 'S Avonds is er live muziek en wordt opnieuw feest gevierd tot 2 uur. Stichting Jaarmarkt Giessen zoekt altijd nog vrijwilligers die willen meehelpen. Meer informatie over de jaarmarkt, het volledige programma en contactgegevens zijn te lezen op jaarmarkt-giessen.nl.
0: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioasm.nl.

0: AFM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goeiedag, ik ben Frans van der Heuvel. De gemeente Altena gaf vorig jaar bijna 14 miljoen euro uit aan ondersteuning via de WMO. In totaal maakten 3740 inwoners gebruik van de regeling.

0: beschikbaar komt. Progressief Altena pleit voor laagdrempelige en actieve ondersteuning. Steeds meer leerlingen in Altena kiezen voor een praktische opleiding op het VMBO. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat vorig schooljaar 60% van de bovenbouwleerlingen VMBO volgden. 10 jaar geleden was dat nog 57%. De stijging sluit aan bij de grote vraag naar praktisch opgeleide vakmensen. Volgens recente arbeidsmarktprognoses blijven onder meer bouwvakkers, chauffeurs, metaalwerkers en beveiligers de komende jaren hard nodig. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
1: Dit is AFM
2: Verkeersinformatie.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op dit moment zijn er niet veel problemen onderweg. Er staan een paar files op de A2 van Utrecht naar Den Bosch, tussen knooppunt Everdingen en Beest 8 kilometer met 10 minuten vertraging. A12 Arnhem richting Oberhausen, tussen Zevenaar en de grensovergang 4 kilometer met ook daar 10 minuten op onthoud. A29 Bergen op Zoom richting Rotterdam. We rijden het langzaam tussen Willemstad en de afrit Niemandsdorp 4 kilometer. En op de A73 van Nijmegen naar Maasbracht, tussen knooppunt Ewijk en Nijmegen 4 kilometer met ruim 10 minuten vertraging. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
1: Nu terug naar Altena's beste muziek.

0: ZFM.
1: Regio-info.
2: Volkszangeres Sophie Janna treedt op donderdag 24 september op in Kasteel Dussen. De zangeres is al jarenlang bekend van het volkduo De Lazes en deelt daarnaast haar eigen liedjes met het publiek. In het werk van Sophie Janna is haar liefde voor Schotse en Ierse volkmuziek duidelijk terug te horen. Haar eigen nummers combineert ze tijdens haar optredens met verhalen en humor. De eeuwenoude ambiance van Kasteel Dussen vormt het decor voor dit concert. Kaarten voor het optreden op 24 september zijn verkrijgbaar via de website sophiejanna.nl en ook op vriendenkasteeldussen.nl. Stichting Hop van Altena organiseert op zaterdag 12 september een gezamenlijke hopoogst bij Fort Giessen. Vanaf 9 uur komen de actieve hophoven uit de gemeente samen om de hopbellen van de geoogste ranken te plukken. Ook andere belangstellenden kunnen meehelpen. Hop van Altena wil in iedere kern van de gemeente een eigen hophof realiseren en daarmee de historische hopteelt nieuw leven inblazen. De gezamenlijke oogst wordt onder meer gebruikt voor het lokale bier De Trompetter, dat in 2025 werd uitgeroepen tot het beste bier van Zuid-Nederland. Tijdens het plukken demonstreren leden van amateurbrouwvereniging Triput Nijmegen bovendien hoe bier wordt gebrouwen. Iedereen die wil meehelpen met de hopoogst is welkom. Ervaring is niet nodig. Ter plaatse wordt uitgelegd hoe het plukken werkt. Aanmelden kan via de website hopvanaltena.nl.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
0: Kijk op onze website radioafm.nl.

0: Dit is AFM.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Springt uw website er niet bovenuit? Bent u slecht vindbaar in de zoekmachines? Bij Nieuw Ontwerp Webdesign in Werkendam bent u al 10 jaar aan het goede adres voor een geheel nieuwe website of juist voor de verbetering van uw bestaande website. Samen met u bouwen wij graag aan een steeds beter online visitekaartje. Met creativiteit, technisch vernuft en aandacht voor details zorgen wij ervoor dat u opvallend online bent. Zet vandaag nog bezoekersaantallen om in klanten. En neem contact op met Nieuw Ontwerp Webdesign aan de Beierinkweg in Werkendam. Kijk op www.nieuwontwerp.com of bel 0183-820-303 voor meer informatie.
3: Bij WoonIdee. Dan vind je woninginrichting voor ieder budget. Vloeren, gordijnen, binnenzonwering en altijd gratis opmeten, maken en ophangen. Tja, die service vind je nergens. En wat dacht je van de slaapafdeling? Met heerlijke bedden, liftbedden en altijd 50% korting op topmerkmatrassen.
4: WoonIdee. Dat is mijn idee. WoonIdee
2: in Veen. Aan de Begijnhof. Hoe goed bent u te vinden op internet? U wilt toch ook bovenaan staan in de zoekresultaten? Maak vandaag nog een afspraak met Nieuw Ontwerp Webdesign en regel het. Kijk op www.nieuwontwerp.com.
5: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
6: Met het nieuws.
7: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij het ongeluk met een Nederlandse touringcar gisteren in Zwitserland zijn 5 doden gevallen, heeft de politie bekendgemaakt. De andere 40 inzittenden zijn gewond geraakt, van wie 3 ernstig. De bus reed gistermiddag door nog onbekende oorzaak door de vangrail en kwam op zijn kant in de berm terecht. De passagiers waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in het oosten van Zwitserland. Over de identiteit van de slachtoffers is nog niets bekendgemaakt. Productiepersoneel van de Taiwanese vestiging van chipfabrikant Micron krijgt een forse bonus. Het Amerikaanse bedrijf geeft de bonus omdat het een goed jaar achter de rug heeft. Productiemedewerkers krijgen bovenop hun salaris een minimale vergoeding van omgerekend ruim 46.000 euro. Micron heeft in Taiwan een van zijn belangrijkste productielocaties. Er werken zo'n 15.000 mensen. Het toekennen van de bonussen volgt op een dreigement van vakbonden. Die hadden gezegd dat ze mogelijk zouden gaan staken als werknemers niet meedelen in de winst. In Heerlen zijn 3 werknemers van een woonwarenhuis opgepakt voor diefstal samen met 2 anderen. Uit camerabeelden bleek dat een van hen in de afgelopen maanden de winkel meerdere keren bezocht en telkens meer spullen meenam dan waarvoor die betaalde. De politie denkt dat de verdachte daarbij werd geholpen door personeel van het warenhuis. 4 van de 5 zijn inmiddels weer vrij. Eentje moet nog voorkomen. De drie werknemers zijn ontslagen. Sergio Pat keert terug in de Eredivisie. Hij wordt de 2e doelman bij FC Utrecht. De 36-jarige keeper was de afgelopen 5 jaar actief bij de Bulgaarse topclub Ludogorets. Hij werd 4 landskampioen en won 2 keer de beker. Voor zijn vertrek naar Bulgarije speelde Pat bij FC Groningen. Het weer nog. Het is bewolkt. Geregeld valt er wat lichte regen. Vanmiddag wordt het in het westen droger en breekt ook de zon door. Voor een graad of 19. Morgen eerst grijs, later vaker wat zon. Het wordt dan iets warmer met 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is AFM.
8: Verkeersinformatie.
9: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 Amersfoort richting Apeldoorn staat file tussen Kootwijk en de afrit Hoenderlo 4 kilometer met ruim 20 minuten vertraging. A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Vianen en Beest 10 kilometer langzaam rijdend verkeer. De vertraging is daar 20 minuten. A28 van Zwolle naar Amersfoort tussen Strand Nulde en Knoopend Hoevelaken 7 kilometer met een half uur vertraging. Dat komt door een auto met pech. En op de A76 van Aken naar Geleen tussen Knoopend Tenesse en Geleen 7 kilometer file met een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
10: Advies nodig op het gebied van hypotheken? Geld en Gezin Altena met vestigingen in Giessen en Werkendam helpt u graag verder. Een gesprek kan plaatsvinden op ons kantoor of bij u thuis. Dus denkt u aan het kopen van een huis of wilt u besparen op de huidige hypotheeklasten? Voor een onafhankelijk, passend en begrijpelijk advies neem contact op met geldengezinaltena.nl. Ook het adres voor uw verzekeringen. Op zoek naar een nieuwe outfit? Bij Ballengooien Modus vind je meer dan 100 merken onder één dak. Altijd de nieuwste trends, persoonlijk advies, extra privilegevoordeel en de leukste mode-events voor dames en heren. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
5: Of radioreclame nog steeds werkt? Zeker weten!
0: Want AFM staat aan in de gemeente Altena.
5: Bereik met jouw reclamecampagne onze luisteraars en word gehoord in heel Altena.
0: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt. Online modeshoppen doe je op ballengooienmodus.com. Op werkdagen voor 3 uur besteld, de volgende dag in huis. Ballengooienmodus in Dussen. A style for every story. Voor de allerbeste verse en heerlijke gebakken vis is My Vistek aan de Hoogstraat 85 in Werkendam het adres waar je moet zijn. Bij My Vistek kun je echt genieten van meer dan 100 verschillende soorten vis. Maar ook van broodjes met heerlijke verse haring, paling of makreel. Vandaag een gebakken school of een lekkerbek? My Vistek heeft het echt allemaal. Mooie visschotels, handgemaakte pizza's, vissalades of soepen? Bedenk het zelf maar en het is er. Of ze maken en bestellen het voor je.
5: Radioreclame via AFM werkt.
0: Voor ieder budget is er een passende reclamemogelijkheid.
5: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
6: Waar het om draait? Staal, kunststof, RVS, aluminium of brons. Bij Voor een Dag van de Stijl Werkendam produceren we maatwerk. Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven. www.voorendagvdstelt.nl. Maatwerk, daar draait het om.
0: Bij MyVisTech, menudag. Alle vismenu's €10,95.
5: De radiozender voor de gemeente Altena.
0: Wij zijn AFM, Altena's beste muziekmix.
5: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radioafm.nl.
0: Met nu
5: muziek en informatie.

0: ZFM.
1: Regio-info.
2: De Oude Kerk van Aalburg krijgt tijdens Open Monumentendag op zaterdag 12 september een extra muzikale invulling. Bezoekers kunnen niet alleen het eeuwenoude monument bekijken, maar ook kennis maken met ruim 40 muziekinstrumenten die samen een muzikale stamboom vormen. De tentoonstelling laat zien hoe verschillende instrumentenfamilies zich door de eeuwen heen hebben ontwikkeld. Van blokfluiten, strijk- en tokkelinstrumenten tot slagwerk, koperblazers en toetsen. Een deel van de instrumenten mag ook worden uitgeprobeerd. Voor kinderen wordt de consistorie ingericht als herriekamer, waar zij zelf kunnen ontdekken hoe verschillende instrumenten geluid maken. De Open Instrumentendag duurt van 9:30 tot 17:00 in de Oude Kerk van Aalburg. Bezoekers kunnen er kijken, luisteren, ontdekken en zelf muziek proberen te maken. SGP Jongeren Altena organiseert op zaterdag 12 september haar eerste activiteit. Tijdens de bijeenkomst staan Tweede Kamerlid Diederik van Dijk en militair Mark Brouwer stil bij het thema defensie en delen zij hun bevindingen en ervaringen. Voorzitter Ricardo Pronk vertelt tijdens de avond daarnaast meer over de recent opgerichte commissie van SGPJ Altena. Ook licht hij toe welke doelen de jongerenorganisatie de komende tijd wil nastreven en welke activiteiten zij wil ontplooien. De bijeenkomst vindt plaats aan de Engelse Stoof 1 in Wijk en Aalburg. De inloop begint om 7 uur en het programma start om 19:30. Deelname aan deze avond is gratis.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
0: Kijk op onze website radioasm.nl.

0: AFM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goeiedag, ik ben Frans van den Heuvel. In Woudrichem moet in december een rouwe- en vierenkas komen. Het initiatief biedt inwoners van Altena een laagdrempelige plek om stil te staan bij verlies en herinneringen. Bezoekers kunnen er een kaarsje aansteken, een naam op een lint schrijven of in stilte aanwezig zijn. Vrijwilligers bieden desgewenst een luisterend oor. De initiatiefnemers willen de kas van 12 tot 26 december plaatsen in de tuin van de hervormde kerk. Daarvoor is nog geld nodig en worden vrijwilligers gezocht. Ook kunnen inwoners stemmen op het project via het inwonersbudget 2026. Forum voor Democratie in Altena stelt schriftelijke vragen over een plan om een telecommast langs de A27 bij Nieuwedijk om te bouwen tot een 31 meter hoge reclamemast. Op de mast komen twee digitale schermen van ruim 95 vierkante meter. Omwonenden vrezen lichthinde, verlies van uitzicht en waardedaling van hun woningen. FVD vraagt het college onder meer om een lichtberekening, beelden vanuit de woonpercelen en duidelijkheid over de gevolgen voor beschermde dieren. Bewoners kunnen dinsdag inspreken tijdens het politiek podium in Ankerk. Het college verwacht rond half september een besluit. Het programma voor de tweede voorronde van de Eurojackpot KNVB-beker is bekend. Zes Brabantse amateurclubs maken nog kans op een plek in de volgende ronde, waarin ze mogelijk een profclub treffen. Kozakken Boys, Halsteren, RBC, Achillesveen, UDI 19 en Gemert overleefden de eerste voorronde. Op dinsdag 22 september spelen RBC, Halsteren en Achillesveen hun wedstrijd. Een dag later komen Kozakken Boys, UDI 19...

0: 19 en Gemert in actie. Opvallend is dat alle 6 Brabantse clubs in de tweede voorronde een uitwedstrijd spelen. 1 overwinning volstaat voor een ontmoeting met een profclub.
1: Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
2: Dit is AFM
3: Verkeersinformatie.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Een paar ongelukken veroorzaken nu veel vertraging. Op de A1 Amersfoort richting Apeldoorn, tussen Kootwijk en de afrit Hoenderlo, nu 6 kilometer stilstaand verkeer met een half uur extra reistijd. De rechte rijstrook is dicht. Omrijden kan via Arnhem over de A30, A12 en de A50. Op de A76 zijn ongelukken gebeurd. In Limburg op de A76 vanuit België naar Duitsland, tussen Stijn en Spouwbeek, 4 kilometer met een half uur vertraging. De rechte rijstrook is dicht. De andere kant op, tussen knooppunt Tenesse en Geleen, 8 kilometer met een half uur vertraging. Ook daar gebeurde een ongeluk met een vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. Omrijden kan het beste in beide richtingen via Maastricht over de A79 en de A2. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
2: Nu terug naar Altena's beste muziek.

0: ZFM.
1: Regio-info.
2: Tijdens Open Monumentendag op 12 en 13 september openen verschillende monumenten in de gemeente Altena hun deuren voor het publiek. Het landelijke evenement wordt dit jaar voor de 40ste keer gehouden. In de voormalige gemeente Woudrichem werd al in 1987 aan de Monumentendag deelgenomen. In Altena zijn onder meer monumenten in de vesting Woudrichem, molens en musea te bezoeken. Ook verschillende forten van de Nieuw-Hollandse Waterlinie doen mee. Fort Steurgat opent speciaal voor deze gelegenheid zijn poort, terwijl in Andel het oude veerhuis De Zwaan te bezoeken is. Op zondag kunnen bezoekers een kijkje nemen in Kasteel Dussen. Een overzicht van alle deelnemende monumenten is te vinden op de website openmonumentendag.nl en zoek daar op gemeente Altena. Bibliotheek Cultuur.Altena start op donderdag 17 september met de zesdelige cursus In gesprek met je levensverhaal. Deelnemers staan tijdens de bijeenkomsten stil bij belangrijke gebeurtenissen, personen, waarden en overtuigingen die hen hebben gevormd. De cursus wordt begeleid door Kees van Andel, die in het werk mensen begeleidt bij levensvragen, zingeving en belangrijke keuzes. In een kleine groep gaan deelnemers met verschillende opdrachten en oefeningen aan de slag met hun eigen levensverhaal. Er is ruimte om ervaringen met anderen te delen, maar het is niet verplicht. De zes bijeenkomsten vinden plaats op 17 september, 1, 15 en 29 oktober en 12 en 26 november, telkens van 2:30 tot 4:30 in de bibliotheek in Woudrichem. Wie zich inschrijft, meldt zich aan voor de volledige reeks. En aanmelden kan via de website bibliotheekaltena.nl/levensverhaal.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
0: Kijk op onze website radioafm.nl.

0: Bij kaas- en eierhandel Duister in Veen proef je het verschil meteen. En daar blijf je van genieten. Altijd betaalbare kwaliteit, veel soorten en smaken vers afgesneden kaas en verse scharreleieren. Ook maken we pakketten gevuld met kaas, roomboter, chocolade, nootjes, fruitsappen of een flesje wijn. Met zoveel soorten verse kaas is een bezoek aan ons winkeltje achter in onze loods aan de Witboomstraat 6 in Veen altijd de moeite waard. Donderdag en vrijdag geopend van 9:30 tot 17:00, zaterdag van 9:30 tot 12:00.
1: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
2: Met het nieuws.
3: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De Houthis in Jemen hebben nu de volledige controle over de straat van Bab al-Mandeb. De belangrijke zeestraat tussen Jemen en het Afrikaanse land Djibouti. Dat melden meerdere media op basis van bronnen. Boten met gewapende Houthi-strijders zouden na uren strijd met Jemenitische regeringstroepen het strategisch gelegen eiland Perim hebben bereikt. Gisteren namen de Houthis al de havenstad Mokka in. De politie in Limburg heeft twee agenten op non-actief gesteld omdat ze mogelijk vertrouwelijke informatie hebben verspreid. Het Openbaar Ministerie heeft tegen allebei een afzonderlijk strafrechtelijk onderzoek ingesteld. De agenten worden verdacht van het doelbewust doorzoeken van de politiesystemen om het daarna met mensen buiten de politie te delen. Het gaat om een medewerker van het team in Venlo-Bezel en iemand van het team Brunsum-Landgraaf. Bij het ongeluk met een Nederlandse touringcar gisteren in Zwitserland zijn 5 mensen om het leven gekomen. De andere 40 inzittenden zijn gewond geraakt, van wie 3 ernstig. De Zwitserse politie gaat ervan uit dat de meeste inzittenden Nederlands zijn. De FIOD heeft zeker zes cardiologen beslag gelegd op hun panden. Het gaat om cardiologen van het Amsterdamse OLVG en voormalig cardiologen van het CWZ-ziekenhuis in Nijmegen. Dat blijkt uit onderzoek van Nieuwsoor, Uur en Platform Investico. De panden staan in onder meer Amsterdam, Nijmegen en Naarden. In veel gevallen gaat het om privéwoningen. De Amerikaanse chipfabrikant Micron geeft het productiepersoneel van de vestiging in Taiwan een forse bonus. Het gebeurt nadat vakbonden hadden gedreigd met een staking. Zij vonden het niet terecht dat werknemers niet profiteren van de winst die het bedrijf vorig jaar maakte. Het weer bewolkt en verspreidt over het land wat lichte regen. Vanmiddag wordt het in het westen droger en breekt daar de zon soms door bij een graad of 19. Morgen eerst grijs, later vaker zon en het wordt dan iets warmer met 20 tot 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is AFM.
2: Verkeersinformatie.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het wordt nu snel drukker op de weg. Op sommige plaatsen is extra vertraging door ongelukken. Op de A1 Amersfoort richting Apeldoorn, tussen Stroeg en de afrit Hoenderloo, 9 kilometer stilstaand verkeer met daar 3 kwartier vertraging. De weg is daar inmiddels wel weer vrij. Op de A76 van Aken naar Geleen, tussen Heerlen-Noord en Geleen, 9 kilometer stilstaand verkeer met daar 3 kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. Omrijden kan via Maastricht over de A79 en de A2. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Ik doe het voor gezonde nieren.
7: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
8: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
1: Radiozender voor de gemeente Altena.
2: Wij zijn

0: ZFM. Regio-info.
1: In De Pomp in Almkerk startte op donderdag 17 september een nieuwe Bible Journal Club. Almkerk is een van de locaties waar dit najaar een pilot met deze nieuwe methode wordt gehouden. De bijeenkomsten zijn bedoeld voor iedereen van 16 tot 99 jaar. Tijdens de avonden lezen deelnemers gezamenlijk een gedeelte uit de Bijbel en is er ruimte voor verdieping en gesprek. Vervolgens gaan ze creatief met de tekst aan de slag. Ervaring met Bible journaling of andere creatieve werkvormen is niet nodig. De Bible Journal Club bestaat uit 10 bijeenkomsten op donderdagavond in De Pomp. Aanmelden en meer informatie is te vinden via de website biblejournalclub.nl/clubs/almkerk. Liefhebbers van bordspellen en Dungeons & Dragons kunnen iedere tweede vrijdagavond van de maand terecht in Bibliotheek Cultuur.Altena in Woudrichem. Van 7 tot 10 worden daar 2 gratis activiteiten voor volwassenen georganiseerd. Tijdens de Dungeons & Dragons avond gaan zowel beginnende als ervaren spelers gezamenlijk op avontuur. Wie liever andere spellen speelt, kan aansluiten bij de spellenavond. Bezoekers kunnen kiezen uit de collectie van de bibliotheek of zelf een favoriet spel meenemen. Beide avonden zijn ook bedoeld om andere spelers te ontmoeten. Deelname is gratis, maar vooraf aanmelden wel noodzakelijk. En inschrijven, dat kan via de website bibliotheekaltena.nl/spellenavond of via bibliotheekaltena.nl/d.
0: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioafm.nl.

0: AFM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goeiedag, ik ben Frans van der Heuvel. De gemeente Altena gaf vorig jaar bijna 14 miljoen euro uit aan ondersteuning via de WMO. In totaal maakten 3740 inwoners gebruik van de regeling. Bijvoorbeeld voor een rolstoel, huishoudelijke hulp of een traplift. Daarmee waren de kosten voor het derde jaar op rij hoger dan begroot. In 2022 kostte de WMO nog bijna 10 miljoen euro. Ook de gemiddelde kosten per cliënt stegen van 2900 naar 3600 euro. Huishoudelijke hulp was goed voor bijna 6 miljoen euro. Relatief de meeste WMO-cliënten wonen in Woudrichem. 1 op de 13 inwoners kreeg ondersteuning. Bijna 850 huishoudens in Altena hebben te maken met energiearmoede. Daarnaast zijn zo'n 2700 huishoudens financieel kwetsbaar. Progressief Altena stelt daarom schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders. De partij wil weten of maatregelen zoals de witgoedregeling en klusbus opnieuw kunnen worden ingezet. Ook vraagt Progressief Altena aandacht voor inwoners die buiten bestaande regelingen vallen, maar wel financiële problemen hebben. Verder wil de partij weten hoe inwoners worden geïnformeerd over het tijdelijk noodfonds energie dat in 2026 opnieuw beschikbaar komt. Progressief Altena pleit voor laagdrempelige en actieve ondersteuning. Steeds meer leerlingen in Altena kiezen voor een praktische opleiding op het VMBO. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat vorig schooljaar 60% van de bovenbouwleerlingen VMBO volgden. 10 jaar geleden was dat nog 57%. De stijging sluit aan bij de grote vraag naar praktisch opgeleide vakmensen. Volgens recente arbeidsmarktprognoses blijven onder meer bouwvakkers, chauffeurs, metaalwerkers en beveiligers de komende jaren hard nodig. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het wordt langzaam en zeker drukker onderweg. Er staat nu bijna 200 kilometer file. De langste vertraging heb je nu op de A76 richting Geleen. Tussen Heerlen Noord en Geleen gebeurde er een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht en daardoor...

0: A12 richting Oberhausen doe je er vanaf Zevenaar een half uur langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
2: Nu terug naar Altena's beste.

0: regio-info.
1: Buurtbusvereniging Hank bestaat 25 jaar. De vereniging werd op 30 juli 2001 opgericht en verzorgt sindsdien met vrijwilligers een deel van het openbaar vervoer in Altena. Momenteel rijdt de buurtbus op lijn 227 tussen Hank en Waalwijk via Wijk en Aalburg en op lijn 223 tussen Waalwijk en Almkerk. Het jubileum werd samen met de vrijwilligers en hun partners gevierd met een barbecue bij de Laagt in Almkerk. Tegelijkertijd maakt de vereniging zich zorgen over het teruglopend aantal vrijwillige chauffeurs. Volgens de buurtbusvereniging neemt het aantal snel af, terwijl vrijwilligers noodzakelijk zijn om de lijnen te kunnen blijven rijden. Daarom zoekt buurtbusvereniging Hank nieuwe vrijwilligers. Met name mensen die eerder interesse hebben getoond, worden opgeroepen zich alsnog te melden. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen via het e-mailadres secretaris.buurtbushank@gmail.com. Tijdens Open Monumentendag op zaterdag 12 september wordt de nieuwe QR-erfgoedroute Lopen door het Linielandschap gelanceerd. Deze wandelroute voert door het UNESCO-werelderfgoed Hollandse Waterlinies en verbindt de provincies Noord-Brabant en Gelderland en de gemeente Altena en Zaltbommel. Wandelaars komen onderweg langs forten, sluizen, dijken en riviernatuur. Op 12 bijzondere locaties kunnen QR-codes worden gescand om verhalen te beluisteren over de verdedigingslinie en het landschap. Onderweg zijn onder meer waaiersluizen, batterijen en natuurgebieden met vogels, bevers en wilde grazers te ontdekken. De route is ontwikkeld ter gelegenheid van 5 jaar UNESCO Werelderfgoed en is een initiatief van het Pact van Loevestein samen met Staatsbosbeheer, gemeente Altena, Brabants Landschap en Biezenboslinie. Meer informatie is ook te vinden op de website qerfgoed.nl/Altena.
0: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioafm.nl.

0: Dit is AFM.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
4: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
5: Met het nieuws.
6: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Feyenoord legt 47 mensen een stadionverbod op vanwege het vuurwerkincident bij Cambuur bijna 3 weken geleden. Ze mogen de Kuip niet meer in, hun uitkaart is geblokkeerd en hun namen worden doorgegeven aan de KNVB. Die kan beslissen om een landelijk stadionverbod op te leggen of een strafrechtelijk onderzoek te beginnen. De fans staken vuurwerk af in het uitvak in Leeuwarden. 5 aanhangers van Cambuur raakten gewond. Ze hadden brandwonden, gehoorschade en oogletsel. De Houthis in Jemen hebben nu de volledige controle over de straat van Bab el-Mandeb, de belangrijke zeestraat tussen Jemen en het Afrikaanse land Djibouti. Dat melden meerdere media op basis van bronnen. Boten met gewapende Houthi-strijders zouden na uren strijd met jemenitische regeringstroepen het strategisch gelegen eiland Perim hebben bereikt. Gisteren namen de Houthis al de havenstad Mokka in. De politie Limburg heeft 2 agenten op non-actief gesteld omdat ze mogelijk vertrouwelijke informatie hebben verspreid. Het Openbaar Ministerie heeft tegen allebei een afzonderlijk strafrechtelijk onderzoek ingesteld. De agenten worden verdacht van het doelbewust doorzoeken van de politiesystemen om het daarna met mensen buiten de politie te delen. Het gaat om een medewerker van het team in Venlo-Bezel en iemand van het team Brunsum-Landgraaf. Sotheby's gaat de zogenoemde wraakjurk van Prinses Diana veilen. Ze droeg de gewaagde korte zwartzijde jurk in 1994... op de dag dat Prins Charles in een tv-interview toegaf dat hij tijdens hun huwelijk ontrouw was geweest. De Britse media doopte de jurk om tot revenge dress. 3 jaar later liet Diana de jurk veilen en de koper brengt hem nu opnieuw onder de hamer. De jurk moet 130 tot 250.000 euro opleveren en deel van de opbrengst gaat naar een goed doel. Het weer bewolkt en verspreid over het land lichte regen. Vanmiddag wordt het in het westen droger en breekt daar de zon soms door bij een graad of 19. Morgen start grijs, later vaker zon en met 20 tot 23 graden wat warmer. Dit was het NOS-journaal.
4: Dit is AFM.
7: Verkeersinformatie. Dit is Annemieke Bosgaard van de AWB. Zoals gebruikelijk op de vrijdagmiddag wordt het al vroeg druk op de weg. Er staat nu zo'n 200 kilometer file. Met onder andere vertraging op de A16 Breda richting Rotterdam. Voor de afrit Dordrecht Centrum staat 11 kilometer file met een half uur vertraging. Dan een ongeluk op de A76 Aken richting Geleen. Tussen Heerlen Noord en Geleen doe je er een half uur langer over. De rechte rijstrook is hier dicht. Je kan omrijden via Maastricht over de A79 en de A2. En tot slot de N50 Zwolle richting Emmeloord. Tussen knooppunt Hattemerbroek en Kampen Zuid is ook een ongeluk gebeurd. De rechte rijstrook is dicht en daardoor heb je een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Toe aan een nieuwe outfit? Ontdek Studio 22 in Wijk en Aalburg. Hippe, trendy dameskleding voor jong en oud. Met persoonlijk advies en damesmode die echt bij je past. In een gezellige sfeer met een heerlijk kopje koffie, gratis parkeren voor de deur. En een handig stomerijdepot. Ga naar studio22mode.nl of bezoek ons aan de Galerij 12A in Wijk en Aalburg. Studio 22, damesmode met aandacht voor jou.
9: Waar het om draait, staal. Kunststof, RVS, aluminium of brons. Bij Voor een Dag van de Steltwerk en Dam produceren we maatwerk. Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven. www.voorendagvdsteld.nl. Maatwerk, daar draait het om.
5: radiozender voor de gemeente Altena.
10: Wij zijn...

0: FM.
1: Regio-info.
2: Van 8 tot en met 15 september staat Nederland in het teken van de Week van Lezen en Schrijven. Tijdens deze landelijke actieweek vraagt Stichting Lezen en Schrijven en haar partners extra aandacht voor laaggeletterdheid en het belang van lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden. Door het hele land worden activiteiten georganiseerd door onder meer bibliotheken, gemeenten, scholen en vrijwilligers. Ook regionale en lokale omroepen besteden aandacht aan het onderwerp met verhalen van deskundigen en ervaringsdeskundigen. In Nederland hebben ongeveer 3 miljoen volwassenen moeite met basisvaardigheden. Stichting Lezen en Schrijven zet zich samen met diverse organisaties in om deze mensen te ondersteunen en hun zelfredzaamheid te vergroten. Meer informatie is te vinden op de website lezenenschrijven.nl. Van donderdag 10 tot en met zaterdag 12 september staat Giessen weer helemaal in het teken van de Giessense Mert. Dit jaarlijkse evenement biedt 3 dagen lang een gevarieerd programma met sport, muziek, markten, kermis en entertainment voor jong en oud. De aftrap is op donderdag met de opening van de jaarmarkt, jeugd en senioren hardlopen, donpraten en een feestavond. Op vrijdag zijn onder meer de grote warenmarkt, oude ambachten, straattheater en de kermis te bezoeken. Op zaterdag staan de rommelmarkt, wielerwedstrijden, kinderactiviteiten, live muziek en opnieuw een feestavond op het programma. De Giessense Mert is al tientallen jaren een van de grootste en gezelligste evenementen in Altena en trekt jaarlijks duizenden bezoekers. Het volledige programma is te vinden op de website giessensemert.nl.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
0: Kijk op onze website radioasm.nl.

0: HFM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goeiedag, ik ben Frans van der Heuvel. In Woudrichem moet in december een rouwen- en vierenkas komen. Het initiatief biedt inwoners van Altena een laagdrempelige plek om stil te staan bij verlies en herinneringen. Bezoekers kunnen er een kaarsje aansteken, een naam op een lint schrijven of in stilte aanwezig zijn. Vrijwilligers bieden desgewenst een luisterend oor. De initiatiefnemers willen de kas van 12 tot 26 december plaatsen in de tuin van de hervormde kerk. Daarvoor is nog geld nodig en worden vrijwilligers gezocht. Ook kunnen inwoners stemmen op het project via het inwonersbudget 2026. Forum voor Democratie in Altena stelt schriftelijke vragen over een plan om een telecommast langs de A27 bij Nieuwedijk om te bouwen tot een 31 meter hoge reclamemast. Op de mast komen twee digitale schermen van ruim 95 vierkante meter. Omwonenden vrezen lichthinder, verlies van uitzicht en waardedaling van hun woningen. FVD vraagt het college onder meer om een lichtberekening, beelden vanuit de woonpercelen en duidelijkheid over de gevolgen voor beschermde dieren. Bewoners kunnen dinsdag inspreken tijdens het politiek podium in Ankerk. Het college verwacht rond half september een besluit.
3: Het programma voor

0: De tweede voorronde van de Eurojackpot KNVB-beker is bekend. 6 Brabantse amateurclubs maken nog kans op een plek in de volgende ronde, waarin ze mogelijk een profclub treffen. Kozakken Boys, Halsteren, RBC, Achillesveen, UDI 19 en Gemert overleefden de eerste voorronde. Op dinsdag 22 september spelen RBC, Halsteren en Achillesveen hun wedstrijd. Een dag later komen Kozakken Boys, UDI 19 en Gemert in actie. Opvallend is dat alle 6 Brabantse clubs in de tweede voorronde een uitwedstrijd spelen. 1 overwinning volstaat voor een ontmoeting met een profclub.
1: Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
2: Dit is AFM.
3: Verkeersinformatie. Dit is Annemieke Bosgaard van de AWB. Er staat nu zo'n 260 kilometer file. Je hebt onder andere vertraging op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Nieuwegein-Zuid en de afrit Geldermalsen staat 14 kilometer file met 20 minuten op onthoud. Vertraging op de A12 door grenscontroles. Vanaf Zevenaar heb je 20 minuten vertraging. En op de A58 Breda richting Tilburg doe je er tussen knooppunt Galder en Tilburg Reeshof 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
2: Nu terug naar Altena's beste muziek.

0: FM.
1: Regio-info.
0: In het Biesbos Museum Eiland is van 22 augustus tot en met 18 oktober de wisselexpositie Microleven in de Biesbos te zien. Rieke van der Stoep en Gerard van Kerkhoven laten bezoekers kennismaken met de bijzondere wereld van micro-organismen die met het blote oog niet zichtbaar zijn. Van Kerkhoven fotografeerde en filmde met een microscoop watermonsters uit de Biesbos. De beelden tonen de uiteenlopende vormen en structuren van micro-organismen die een belangrijke rol spelen in de natuur. Beeldend kunstenaar Van der Stoep presenteert daarnaast werk dat onder meer door deze microscopische beelden is geïnspireerd. Zo brengt de tentoonstelling wetenschap, fotografie, film en kunst samen. Voor het echtpaar, dat al meer dan 52 jaar samen is, is het niet de eerste keer dat zij hun werk en passies op deze manier gezamenlijk presenteren. De tentoonstelling is tot en met 18 oktober te bezoeken in het Biesbos Museum Eiland in Werkendam. Volkszangeres Sophie Janna treedt op donderdag 24 september op in Kasteel Dussen. De zangeres is al jarenlang bekend van het volkduo De Lazes en deelt daarnaast haar eigen liedjes met het publiek. In het werk van Sophie Janna is haar liefde voor Schotse en Ierse volkmuziek duidelijk terug te horen. Haar eigen nummers combineert ze tijdens haar optredens met verhalen en humor. De eeuwenoude ambiance van Kasteel Dussen vormt het decor voor dit concert. Kaarten voor het optreden op 24 september zijn verkrijgbaar via de website sophiejanna.nl en ook op vriendenkasteeldussen.nl.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioafm.nl.

0: of radioreclame nog steeds werkt? Zeker weten!
1: Want AFM staat aan in de gemeente Altena.
0: Bereik met jouw reclamecampagne onze luisteraars en word gehoord in heel Altena.
1: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
2: Springt uw website er niet bovenuit? Bent u slecht vindbaar in de zoekmachines? Bij Nieuw Ontwerp Webdesign in Werkendam bent u al 10 jaar aan het goede adres voor een geheel nieuwe website of juist voor de verbetering van uw bestaande website. Samen met u bouwen wij graag aan een steeds beter online visitekaartje. Met creativiteit, technisch vernuft en aandacht voor details zorgen wij ervoor dat u opvallend online bent. Zet vandaag nog bezoekersaantallen om in klanten en neem contact op met Nieuw Ontwerp Webdesign aan de Beierinkweg in Werkendam. Kijk op www.nieuwontwerp.com
3: of bel 0183 820 3x3 voor meer informatie.
0: Radioreclame via AFM werkt.
1: Voor ieder budget is er een passende reclamemogelijkheid.
0: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
4: Op zoek naar een nieuwe outfit? Bij Ballengooien Modus vind je meer dan 100 merken onder één dak. Altijd de nieuwste trends, persoonlijk advies, extra privilegevoordeel en de leukste mode-events voor dames en heren. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
2: Hoe goed bent u te vinden op internet? U wilt toch ook bovenaan staan in de zoekresultaten? Maak vandaag nog een afspraak met Nieuw Ontwerp Webdesign en regel het. Kijk op www.nieuwontwerp.com.
4: Voor de allerbeste verse en heerlijke gebakken vis is My Vistek aan de Hoogstraat 85 in Werkendam het adres waar je moet zijn. Bij My Vistek kun je echt genieten van meer dan 100 verschillende soorten vis. Maar ook van broodjes met heerlijke verse haring, paling of makreel. Vandaag een gebakken school of een lekkerbek? My Vistek heeft het echt allemaal. Mooie visschotels, handgemaakte pizza's, vissalades of soepen? Bedenk het zelf maar en het is er. Of ze maken en bestellen het voor je. Online modeshoppen doe je op ballengooienmodus.com. Op werkdagen voor 3 uur besteld, de volgende dag in huis. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
4: Bij My Vistek, menudag. Alle vismenu's €10,95.
0: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
7: Met het nieuws.
8: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het kabinet wil dat alle landen in de EU 1 leeftijdsgrens afspreken voor het gebruik van sociale media. Nederland neemt samen met Spanje daarin het voortouw. Volgens staatssecretaris Aarts geven kinderen en jongeren nu zelf al aan dat ze soms filmpjes zien waar ze wakker van liggen en ook langer blijven kijken dan ze eigenlijk willen. Nederland en Spanje noemen geen specifieke leeftijd waar de grens zou moeten liggen. In het regeerakkoord hebben de kabinetspartijen een minimumleeftijd van 15 jaar afgesproken. Maar om de gesprekken met andere EU-landen eenvoudiger te maken, laat het kabinet die leeftijd nu los. Feyenoord legt 47 mensen een stadionverbod op vanwege het vuurwerkincident bij Cambuur 3 weken geleden. Ze mogen de Kuip niet meer in, hun uitkaart is geblokkeerd en hun namen worden doorgegeven aan de KNVB. Die kan dan beslissen om een landelijk stadionverbod op te leggen of een strafrechtelijk onderzoek te beginnen. Met de inname van een strategisch gelegen eiland hebben de Houthis in Jemen nu de volledige controle over de straat van Bab al-Mandeb, melden meerdere media op basis van bronnen. Gisteren namen de Houthis al de havenstad Mokka in. De luchthaven van die stad zou vanochtend weer zijn aangevallen door Saoedi-Arabië. Het onderzoek van de FIOD naar mogelijk corrupte specialisten richt zich vooral op cardiologen van het Amsterdamse OVG en voormalig cardiologen van CWZ-ziekenhuis in Nijmegen, blijkt uit onderzoek van Nieuwsuur en Investico. De hartspecialisten zouden smeergeld hebben aangenomen van fabrikanten van medische producten. Het OM in Limburg gaat 2 politieagenten strafrechtelijk onderzoeken omdat ze mogelijk vertrouwelijke informatie hebben gedeeld. Ze zouden doelbewust in de politiesystemen hebben gezocht en de informatie hebben verspreid buiten de organisatie. Het gaat om 2 verschillende politieteams. De agenten zijn op non-actief gesteld. Het weer. Regen trekt over het land. In het westen en midden kan de zon doorbreken. Het wordt ongeveer 19 graden. Morgen eerst bewolkt en lokaal mistig. Later zon en wat buien. En het wordt tussen de 19 en 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is AFM.
7: Verkeersinformatie.
9: Dit is Annemieke Bosgaard van de AWB. Er staat nu 250 kilometer file. Je hebt onder andere vertraging op de A15 richting Gorkum. Tussen Sliedrecht-West en Hardingsveld-Giessendam staat 3 kilometer file met 10 minuten tijdsverlies. Op de A16 richting Rotterdam heb je voor de afrit Dordrecht Centrum 10 minuten op onthoud. De A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam doe je er tussen knooppunt Hellegatsplein en afrit Oud-Beijerland een kwartier langer over. En tot slot de A325 Arnhem richting de Duitse grens. Tussen Elst en Lent ben je 10 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
10: Idee opdoen bij WoonIdee. Dan vind je woninginrichting voor ieder budget. Vloeren, gordijnen, binnenzonwering en altijd gratis opmeten, maken en ophangen. Ja, die service vind je nergens. En wat dacht je van de slaapafdeling? Met heerlijke bedden, liftbedden en altijd 50% korting op topmerkmatrassen.
11: WoonIdee, dat is mijn idee.
12: WoonIdee in Veen.
11: Aan de Begijnhof. Advies nodig op het gebied van hypotheken? Geld en gezin Altena met vestigingen in Giessen en Werkendam helpt u graag verder. Een gesprek kan plaatsvinden op ons kantoor of bij u thuis. Dus denkt u aan het kopen van een huis of wilt u besparen op de huidige hypotheeklasten? Voor een onafhankelijk, passend en begrijpelijk advies neem contact op met geldengezinaltena.nl. Ook het adres voor uw verzekeringen.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
13: Ik doe het voor gezonde nieren.
14: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
15: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
0: De radiozender voor de gemeente Altena.
16: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
0: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
16: Met nu
0: de flitsende 50.
16: Dit is AFM.
17: Miss Montreal met groot.
18: Dit is de flits.

0: groot. En dat is de nieuwe single van Miss Montreal. En dat is deze week gekozen tot flitsgeef. Hey, van harte welkom bij een nieuwe aflevering van de Flitsende 50, de zevende jaargang, weken nummer 37. Het is de lijst van zaterdag 12 september 2026. En het is voor de 346ste keer dat de Flitsende 50 is samengesteld. Ja, ze geven mij een papiertje, maar als we gaan kijken naar de vernieuwde website, dan is het eigenlijk allemaal veel beter te lezen. Goed, laten we eens even gaan kijken wat we deze week in de Flitsende 50 hebben. We hebben maar liefst 9 oude flitsschijven, 15 zittenblijvers, 11 stijgers, 20 zakkers, 3 nieuwkomers. En er is ook een plaat die opnieuw binnenkomt. Dat betekent dat we 4 verdwenen platen hebben.
1: Deze week verdwenen uit de Flitsende 50.
2: Nummer 48.
3: Alles kan, alles mag, wat ik

De verbleemde platen, net zoals altijd, op een rijtje gezet door onze Kees. Laten we eens even kijken wat er allemaal is verdwenen. Op nummer 48 nog Turn the Lights Off van Justin, Jackstyle en Jones. 25 weken genoteerd, 720 punten bij elkaar gescharreld. Die plaat heeft nooit in de top 10 gestaan. Het kwam niet hoger dan nummer 11. Een plaat die niet hoger kwam dan nummer 27, 138 punten en 11 weken in de lijst. Flair, een oude flitschijf door het oog van de nacht. En die stond vorige week op 47. 46, I Just Mind van Bruno Mars. 33 weken stond hij genoteerd in de flitsende 50. 12 weken op nummer 1. En 1428 punten heeft hij behaald. En die plaat die vinden we vast en zeker in het jaaroverzicht wat we op 31 december weer gaan uitzenden. 73 punten, 33 als hoogste positie en 6 weken slechts in de lijst. Rolf Sanchez met Marcia. Vorige week stond hij nog op nummer 45. En die plaat die gaan we zeker niet tegenkomen in de flitsende top 100 over 2026. Nou, dan gaan we meteen van starten met de nummer 50. En daar vinden we de langstgenoteerde van deze week. En die heet, heel toepasselijk, Moet dat nou?

32 weken staat hij nu genoteerd. Moet het nou? En dat is dan Robert van Hemert samen met Donny. En deze week is de plaat gezakt van 42 naar nummer 50. Nummer 49, die komt van 46, Zandloopster. En dat is die ook van Robert van Hemert. En die staat 13 weken genoteerd in de Frisse 50. En op nummer 48 hebben we weer een nieuwkomer. Samuel Walton met Boom. En dat doet hij samen met Russo.

nummers van Samuel Walton samen met Russo deze week binnengekomen op nummer 48. Nummer 47, die komt van 44. Staat inmiddels 8 weken genoteerd. Emma Heesers met de hartbreker. Dat is een oude flitskijf. En op nummer 46 hebben we een plaat die op de terugkomt. K3.

De zomer van Oja Lele, dat is dan de nieuwe single van K3, zou je zeggen. Maar nee, er is alweer een opvolger, die heet Superheld. En die verwachten we binnenkort dan wel weer in de flitsende 50. Maar deze die kwam opnieuw binnen op nummer 46 en staat nu in totaal 6 weken genoteerd. Nummer 45, die komt van 43, Superstar. Die staat 10 weken in de lijst en dat is niemand minder dan Roxy Dekker. En 9 weken Loes Marcel van Bauza, een oude flitsschijf. En die zakte behoorlijk van 41 naar 44. 43, daar hebben we alweer een nieuwkomer. De flitsschijf van vorige week, Alex Warren.

0: My Dream, zou je denken dat die plaat heet? Nee, hij heet Emerald Eyes. Alice Warder, en dat was dan de flitsschijf van vorige week. En dat was de ene hoogste nu komen op nummer 43.
1: Nieuw. In de flitsende 50.

Ja, de nieuwkomers op een rijtje gezet door onze Kees. Boom van Samuel Welten en de Ruudse kwam binnen op nummer 48. Opnieuw binnengekomen. De zomer van Oya Lele van K3 op 46. In totaal staan die nu 6 weken genoteerd. En op nummer 43, je hoorde hem net, Emerald Eyes van Alex Warner. De flitschijf van vorige week. Nummer 42, dat is de hoogste nieuwkomer. Alleen jij van Milo, laat het lukken.

0: season.
1: Alleen jij van Amilo laat het er lukken deze week. De hoogste nieuwkomer op nummer 42. En dan hebben we de nieuwkomers alweer gehad. En ik ben benieuwd welke de flinke zal doorstijgen de komende weken. Nummer 41 nu, My Oh My van Chris Cross Amsterdam. Die plaat die staat inmiddels 6 weken genoteerd en zakt ze behoorlijk naar nummer 41.

0: FM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goeiedag, ik ben Frans van der Heuvel. De gemeente Altena gaf vorig jaar bijna 14 miljoen euro uit aan ondersteuning via de WMO. In totaal maakten 3740 inwoners gebruik van de regeling. Bijvoorbeeld voor een rolstoel, huishoudelijke hulp of een traplift. Daarmee waren de kosten voor het derde jaar op rij hoger dan begroot. In 2022 kostte de WMO nog bijna 10 miljoen euro. Ook de gemiddelde kosten per cliënt stegen van 2900 naar 3600 euro. Huishoudelijke hulp was goed voor bijna 6 miljoen euro. Relatief de meeste WMO-cliënten wonen in Woudrichem. 1 op de 13 inwoners kreeg ondersteuning. Bijna 850 huishoudens in Altena hebben te maken met energiearmoede. Daarnaast zijn zo'n 2700 huishoudens financieel kwetsbaar. Progressief Altena stelt daarom schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders. De partij wil weten of maatregelen zoals de witgoedregeling en klusbus opnieuw kunnen worden ingezet. Ook vraagt Progressief Altena aandacht voor inwoners die buiten bestaande regelingen vallen, maar wel financiële problemen hebben. Verder wil de partij weten hoe inwoners worden geïnformeerd over het tijdelijk noodfonds energie dat in 2026 opnieuw beschikbaar komt. Progressief Altena pleit voor laagdrempelige en actieve ondersteuning. Steeds meer leerlingen in Altena kiezen voor een praktische opleiding op het VMBO. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat vorig schooljaar 60% van de bovenbouwleerlingen VMBO volgde. 10 jaar geleden was dat nog 57%. De stijging sluit aan bij de grote vraag naar praktisch opgeleide vakmensen. Volgens recente arbeidsmarktprognoses blijven onder meer bouwvakkers, chauffeurs, metaalwerkers en beveiligers de komende jaren hard nodig. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Alles bij elkaar opgeteld staat er nu zo'n 290 kilometer file. De langste vertraging heb je op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Nieuwegein-Zuid en Beest staat 11 kilometer file met 25 minuten vertraging. Dat komt door de wegwerkzaamheden. Verderop onthoud op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Tussen Duiven en de Duitse grens doe je er 20 minuten langer over. Op de A50 Arnhem richting Os heb je tussen knooppunt Valburg en Ravenstein een kwartier vertraging. En tot slot de A73 Nijmegen richting Maasbracht. Tussen Nijmegen-Dukenburg en Hap staat 7 kilometer file. 10 minuten langzaam rijden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
0: Nu terug naar Altena's beste muziekmix.
4: Dit is AFM.
0: Flitsende 50. We zetten 50 kanjers op een rij.
5: Flitsende 50 die is zo overzicht, 50 naar 40. Startende op 50 van 42 afkomstig is Robert van Hemert en Donnie in. Moet dat nou? 32 weken in de lijst. 49 van 40 is 9 plaats verlies voor Robert van Hemert, zandloopster. 48 is nieuw. Eerst nieuw binnenkomen voor Samuel Welten, Roestro en Boom. 47 is een ex-flitsschijf. Hartenbreker van Emma Heesers van 44 afkomstig. Terug van weg geweest. In de lijst is K3 met de zomer van Oya Lele. En 43 aan de 45, dat is 2 plaats verlies voor Roxy Dekker, een superstar, 10e week. Bouwsta met Lose Myself, 44. 43 is een nieuw binnenkomer. De tweede voor Alex Warren en Emerald Eyes, een ex-flitsschijf. 42 is ook nieuw. Derde van deze week. Milo, laat het lukken. Alleen jij. 42 dus nieuw. En 41 is van 30 afkomstig. Mayo Mai van Crisco's Amsterdam. Dasha, een memo met ex-flitsschijf op 40 te vinden. Die komt van 34.

0: Camo, en dat is aan de plat van Dasha. Ze zat 5 weken genoteerd. Het is een oude flitschijf. En ze zakt deze week weg van 34 naar nummer 40. Nog een zakker, maar iets flinker. Van 32 naar nummer 39. Maar ze had ook wel 5 weken genoteerd in de hitparade. Ray en Beer met Zonnebank.
1: Ik steek er een op en neem nog een slok. Ik vind het zo lekker, maar...

De Zonnebank hoort hij. Dat is een hartstikke leuk plaatje van Ray en... eventjes kijken. Ray en Beer, want zo heten ze. En ze staan deze week genoteerd op nummer 39. 38, die komt van 18. Ook al een flinke zakker. Forever Young, DJ Lucisius samen met Milo.

Forever Young, en dat is dan de single van DJ Leticia samen met Milo. 9 weken staan ze genoteerd. En deze week behoorlijk gezakt van 18 naar nummer 38. En dan nummer 37, die kwam vorige week binnen op nummer 50. Ze hadden dus 2 weken genoteerd. Bas Sera met All Because of You.

0: Een flitsende 50 feitje.
1: Shanna Spiro is een Britse singer-songwriter van 20 jaar oud. Ze schreef het nummer Material Lover zelf, samen met Omar Fedi en Michael Pollack. Het nummer verscheen op 22 mei 2026 als tweede single van de soundtrack van de film The Devil Wears Prada 2. In de tekst gaat het over het waarderen van tastbare dingen in de wereld van digitale technologie. Spiro heeft al op de Tonight Show gestaan en werd genomineerd voor de Brit Critics' Choice Awards.
0: Flitsende 50, feitje.

Madeira in Your Love, 10 weken staat de plaat genoteerd. Vorige week 37 en nu weer doorgestegen naar nummer 36. En ze is nog nooit hoger gekomen dan nummer 36. Staat hier op mijn lijstje. Nummer 35 dan, die staat 2 weken genoteerd. De nieuwe van Maart Hoogkamp.

Sorry, papi. En dat vinden we dan op nummer 34 van 33 afkomstig. Plaat staat 9 weken genoteerd in de Frits in de 50. En daarvoor hadden we Mart Hoogkamer met Kroegen in de Hemel. Hij staat 2 weken genoteerd. Het is een oude Frits-schijf. Vorige week kwam hij binnen op nummer 49 en nu doorgezeken naar nummer 35. Dan even kijken. Het is tijd voor de laatste plaat van dit uur. Dat is de nummer 33 notering van 27 afkomstig in de 24e week. Jelly Roll met het nummer I'm Good. We'll

0: Dit is AFM.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Bij kaas- en eierhandel Duister in Veen proef je het verschil meteen. En daar blijf je van genieten. Altijd betaalbare kwaliteit, veel soorten en smaken vers afgesneden kaas en verse scharreleieren. Ook maken we pakketten gevuld met kaas, roomboter, chocolade, nootjes, fruitsappen of een flesje wijn. Met zoveel soorten verse kaas is een bezoek aan ons winkeltje achter in onze loods aan de Witboomstraat 6 in Veen altijd de moeite waard. Donderdag en vrijdag geopend van 9:30 tot 17:00, zaterdag van 9:30 tot 12:00.
3: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
4: Met het nieuws.
5: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Het kabinet wil zo snel mogelijk ruimte maken op het stroomnet, zodat nieuwe huizen kunnen worden voorzien van elektriciteit. Er komt een pakket met wetswijzigingen waarmee de tijd om nieuwe stroomverbindingen te maken moet worden gehalveerd. Zo is het vanaf volgende maand niet meer mogelijk om de bouw van bijvoorbeeld een transformatorhuis jarenlang te traineren. Bezwaarmakers moeten dan rechtstreeks naar de hoogste bestuursrechter, de Raad van State, die binnen maximaal 6 maanden uitspraak doet. Het kabinet wil dat alle landen in de EU 1 leeftijdsgrens afspreken voor het gebruik van sociale media. Nederland neemt samen met Spanje daarin het voortouw. Volgens staatssecretaris Aerts geven kinderen en jongeren nu zelf al aan dat ze soms filmpjes zien waar ze wakker van liggen en dat ze langer blijven kijken dan ze eigenlijk willen. Nederland en Spanje noemen geen specifieke leeftijd waar de grens zou moeten liggen. In het regeerakkoord hebben de kabinetspartijen een minimumleeftijd van 15 jaar afgesproken, maar om de gesprekken met andere EU-landen eenvoudiger te maken, laat het kabinet die leeftijd nu los. Een historicus in Zwitserland wil dat de inlichtingendienst het hele dossier vrijgeeft van kamparts Josef Mengele. Hij wil vooral weten of Mengele na zijn vlucht naar Zuid-Amerika inderdaad geregeld terugkwam naar Zwitserland, waar hij werd gezocht door de autoriteiten. Een rechter oordeelde eerder dat het dossier over Mengele openbaar gemaakt moest worden. Feyenoord legt 47 mensen een stadionverbod op vanwege het vuurwerkincident bij Cambuur, bijna 3 weken geleden. Ze mogen de Kuip niet meer in, hun uitkaart is geblokkeerd en hun namen worden doorgegeven aan de KNVB. Die kan dan beslissen om een landelijk stadionverbod op te leggen of een strafrechtelijk onderzoek te starten. Het weer, regen trekt over het land. In het westen en midden kan de zon doorbreken. Het wordt ongeveer 19 graden vanmiddag. Morgen eerst bewolkt en lokaal mistig. Later zon en buien. Het wordt dan tussen de 19 en 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Dit is AFM.
0: Verkeersinformatie.
6: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Alles bij elkaar opgeteld staat er nu zo'n 320 kilometer file. Je hebt onder andere vertraging in Noord-Brabant, Zuid-Holland en bij Nijmegen. Het loopt vast op de A2 richting Den Bosch. Tussen Nieuwegein-Zuid en Beest heb je 20 minuten vertraging door de wegwerkzaamheden. Op de A16, de Belgische grens richting Rotterdam, doe je voor knooppunt Zonzeel er 10 minuten langer over. Dat komt door een kapotte auto en de rechte rijstrook is dicht. Dan naar de A50, Arnhem richting Os. Tussen Renkum en Ravenstein staat 22 kilometer file met 25 minuten op onthoud. Op de A73 richting Maasbracht ben je voor Malden 1/2 uur langer onderweg. En tot slot de N9, want die is in beide richtingen dicht bij Julianendorp Zuid. Dat komt door een ongeluk en het verkeer wordt lokaal omgeleid. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Waar het om draait? Staal, kunststof, RVS, aluminium of brons. Wij voor een dag van de steltwerk en dam produceren we maatwerk. Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven. www.voorendagvdstelt.nl. Maatwerk, daar draait het om.
3: De radiozender voor de gemeente Altena.
0: Wij zijn AFM, Altena's beste muziekmix.
3: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radioafm.nl.
0: Met nu
3: de flitsende 50.

0: Alex Warren hoorde je met Passenger. De 8 weken staat hij genoteerd. En deze week is hij blijven staan op nummer 32.
1: Dit was de top 3 van de afgelopen week. In de Flitsende 50. Flitsende 50. Nummer 3.

En dat was hier dan de top 3 van vorige week. Talk to You van Under Scootering 54 Ultra vonden we op nummer 3. Op nummer 2 Mr. Know-it-all van Teddy Swims. En op nummer 1 Die Die. En dat is natuurlijk Shakira samen met Burna Boy. 11e week stond zij op nummer 1. Zou de plaat nog steeds op nummer 1 staan? Blijf gewoon de komende 2 uur luisteren. Dan weet je vanzelf het antwoord.

0: flitsende 50. We zetten 50 kanjers op een rij.
1: 40 naar 30 tellen we af, nu in de flitsende 50. Met 40 van 34, Dacia Memo. Dan Zonnebank, Ray en Beer en 39. En die komt van 22 in de vijfde week. Delicious en Milo. Forever Young, 38 van 18, dus flink daarmee gezakt. 37 komt van 50, dat is weer een stijger voor Bas Serra. All Because of You in de tweede week. 10 weken dan, wat langer erin. Shanna Spiro met Met Your Lover op 36. En 35 komt van 49 in de tweede week. En dat is Maarten Hoogkamer. Kroegen in de hemel, de ex-flitschijf. Topic, Becky G en Sorry Papi. 34 van 33 afkomstig. Dan vinden we 33 en die komt van 27. Jelly Wall, I'm Good, 24e week. Dan 32, blijft 32. Alex Warren, Passenger. Ook 31 blijft 31 voor Jugal, Ultra Naté en Amuel Angel en Moving to the Sun. 30 tot slot van dit overzicht, die is van 35 afkomstig. Dat is Aitch met R&B, The Ring My Bell.

Ring My Bell, een oude hit van Anita Ward uit 1979. Dit was iets, staat er 3 weken genoteerd. Vorige week nog 35 en nu doorgesteken naar nummer 30. 38 vorige week, staat 29 deze week. Tepper City met het nummer Self.

0: Een flitsende 50-feitje.
1: Bebe Rexha is een Amerikaanse zangeres en songwriter, geboren in Brooklyn, New York. Ze begon haar carrière als songwriter en schreef onder andere voor Eminem en Rihanna, voordat ze doorbrak als soloartiest. Faithless is een Engelse elektronische muziekgroep in 1995 opgericht en bekend van danceklassiekers. In maart 2026 brachten Bebe Rexha en Faithless het nummer New Religion uit, als leadsingle van Rexha's aankomende vierde studioalbum Dirty Blonde. Het nummer is een samenwerking die elementen gebruikt uit Faithless' eigen klassieker Insomnia uit 1995. Het is de tweede keer dat Rexha en Faithless samenwerken. Eerder werkten ze samen aan Dollars and Dimes op Faithless' album Champion Sound uit 2025.
0: Flitsende 50, feitje.

New Religion. Deze week is het plant op nummer 18 blijven staan. Je hoorde Bibi Rexha samen met Faithless. Maar dat hoorde je Hansen net al vertellen. Dan nummer 27. Die staat inmiddels 10 weken genoteerd. Slechts één plaatsje deze week gezakt. Van 26 naar 27.

file hoor je op nummer 27 van 26 afkomstig. En dan nummer 26, dat is een flinke stijger, want vorige week stond de plaat nog op nummer 39. Zat ze 3 weken genoteerd. Het is de nieuwe single van Sam Milieu, die heet Feels. En het is een oude flitsschijf.

0: AFM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goeiedag, ik ben Frans van der Heuvel. In Woudrichem moet in december een rouwe- en vierenkas komen. Het initiatief biedt inwoners van Altena een laagdrempelige plek om stil te staan bij verlies en herinneringen. Bezoekers kunnen er een kaarsje aansteken, een naam op een lint schrijven of in stilte aanwezig zijn. Vrijwilligers bieden desgewenst een luisterend oor. De initiatiefnemers willen de kas van 12 tot 26 december plaatsen in de tuin van de hervormde kerk. Daarvoor is nog geld nodig en worden vrijwilligers gezocht. Ook kunnen inwoners stemmen op het project via het inwonersbudget 2026. Forum voor Democratie in Altena stelt schriftelijke vragen over een plan om een telecommast langs de A27 bij Nieuwedijk om te bouwen tot een 31 meter hoge reclamemast. Op de mast komen twee digitale schermen van ruim 95 vierkante meter. Omwonenden vrezen lichthinde, verlies van uitzicht en waardedaling van hun woningen. FVD vraagt het college onder meer om een lichtberekening, beelden vanuit de woonpercelen en duidelijkheid over de gevolgen voor beschermde dieren. Bewoners kunnen dinsdag inspreken tijdens het politiek podium in Ankerk. Het college verwacht rond half september een besluit. Het programma voor de tweede voorronde van de Eurojackpot KNVB-beker is bekend. Zes Brabantse amateurclubs maken nog kans op een plek in de volgende ronde, waarin ze mogelijk een profclub treffen. Kozakken Boys, Halsteren, RBC, Achillesveen, UDI 19 en Gemert overleefden de eerste voorronde. Op dinsdag 22 september spelen RBC, Halsteren en Achillesveen hun wedstrijd. Een dag later komen Kozakken Boys, UDI 19 en Gemert in actie. Opvallend is dat alle zes Brabantse clubs in de tweede voorronde een uitwedstrijd spelen. Eén overwinning volstaat voor een ontmoeting met een profclub. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM.
1: Verkeersinformatie.
3: Het is Bianca Damink van de ANWB. Het is behoorlijk druk op de weg. Er staan 350 kilometer file in totaal. De meeste files staan in Zuid-Holland, Brabant en bij Nijmegen. Wat opvalt is de A50 van Arnhem naar Os. Tussen knooppunt Valburg en Ravenstein doe je er een kwartier langer over. Op de A2 is het druk van Utrecht naar Den Bosch tussen Nieuwegein en Beest, mede door de werkzaamheden. Daar heb je 20 minuten op onthoud. Op de A4 van Den Haag naar Rotterdam is een ongeluk gebeurd. Tussen Rijswijk en knooppunt Ketelplein kost het je 20 minuten extra. Daar is één rijstrook dicht. Op de A16 Breda richting Rotterdam heb je bij Hendrik Ido Ambacht een half uur tijdverlies door een pechgeval. In Noord-Holland is de N9 in beide richtingen dicht tussen het Zand en Juliana Dorp Zuid. Er is een ernstig ongeluk gebeurd. De weg blijft de komende uren dicht en het verkeer wordt daar lokaal omgeleid. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
0: Nu terug naar Altena's beste muziek.

dan ook. En dat is dan de single van Maxime samen met Babette. Deze week op nummer 24 blijven staan. Maar ze staan wel 29 weken nu genoteerd in de flitsende 50. Dan nummer 23, die kan van 20, staat 6 weken in de lijst. Het is een oude flitschijf, Dolce Beringen met Break Your Heart.

Break Your Heart, de Dolce Beringen, hoorde je op nummer 23. En ik moet zeggen, ik heb ze een aantal keren ontmoet. En het is een hele lieve vrouw, dat kan ik je wel melden. Nummer 22, die komt van 23. Net zoals Dolce is het een oude flitschijf. Disco Bambino, samen met Neil Rodgers en Sophie Ellis-Bextor.

Dancing Without You, duidelijk de stem te horen van Sophie Ellis Bixer. En deze week vinden we de plaats dan genoteerd op nummer 22. Slechts één plaats omhoog, want vorige week stonden ze op 23. Nou, nummer 21, dat is een zittenblijver. En dat is de nieuwe single van Berre.

0: flitsende 50. We zetten 50 kanjers op een rij.
1: 30 naar 20. In het volgende overzicht flitsende 50 met Saïds, met R&B op 30. 29 komt van 38, dat is het tijger voor Temper City. In de vierde week Self-Aware. En Bibi Rex en New Religion op 28 blijven staan. 27 komt van 26 in de tiende week. Mevrouw Joe en Canochoir in de paal en dat is op 27. 26 dus van 39, en dat is Fields, Sommieu en ik flitschijf. 25 blijft 25 voor Italy, Ronnie Flex, Frenna en Poppler. En 24 blijft 24 voor Maxime en Babette en hoe dan ook. 23 komt van 20, Dolce Beringer, Breaking Your Heart, ex-flitschijf. En dat geldt ook de ex-flitschijf voor Disco Bambini, Now Watches, onder andere Dancing Without You, 22 van 23. 21 blijft 21 voor Berre, Yesterday, Today, Tomorrow. Meteor, Nooduitgang op 20 van 17, dat is de laatste in dit rijtje.
2: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

Ja, dat is toch jammer als ik hier in de studio kijk. We hebben helemaal geen nooduitgang. De enige nooduitgang is gewoon de keukendeur hier zo naar buiten toe. Door de meteor, zeg maar. En,

Tranen van Goud, de plaat is weer opnieuw gestegen. Arjen Blommers hoor je met Zoe Lavaille. 16 weken staat de plaat genoteerd. Vorige week 19 en nu nummer 18. Maar de plaat heeft al eens een keer op nummer 11 gestaan. En dan deze, die kwam vorige week binnen op nummer 36. Nu naar 17 gestegen in de tweede week. Roxy Dekker met Bar Mini.

Bergmenium, Roxy Dekker hoorde je. En binnenkort gaan ze ook nog eens een keer optreden in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. En dat doet ze omdat ze al 4 keer de Avas live heeft verkocht. En ze denkt van nou, al die 4 mensen, of die 4 keer Avas live, dat is net zo evenveel als in de Johan Cruijff Arena. Dus dat moet kunnen. Nou, ik wens in ieder geval heel veel succes. Nummer 16 dan, die...

0: is AFM.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Springt uw website er niet bovenuit? Bent u slecht vindbaar in de zoekmachines? Bij Nieuw Ontwerp Webdesign in Werkendam bent u al 10 jaar aan het goede adres voor een geheel nieuwe website of juist voor de verbetering van uw bestaande website. Samen met u bouwen wij graag aan een steeds beter online visitekaartje. Met creativiteit, technisch vernuft en aandacht voor details zorgen wij ervoor dat u opvallend online bent. Zet vandaag nog bezoekersaantallen om in klanten. En neem contact op met Nieuw Ontwerp Webdesign aan de Beierinkweg in Werkendam. Kijk op www.nieuwontwerp.com of bel 0183-820-3x3 voor meer informatie.
3: Voor de allerbeste verse en heerlijke gebakken vis is My Vistek aan de Hoogstraat 85 in Werkendam het adres waar je moet zijn. Bij My Vistek kun je echt genieten van meer dan 100 verschillende soorten vis. Maar ook van broodjes met heerlijke verse haring, paling of makreel. Vandaag een gebakken school of een lekkerbek? My Vistek heeft het echt allemaal. Mooie visschotels, handgemaakte pizza's, vissalades of soepen? Bedenk het zelf maar en het is er. Of ze maken en bestellen het voor je.
2: Hoe goed bent u te vinden op internet? U wilt toch ook bovenaan staan in de zoekresultaten? Maak vandaag nog een afspraak met Nieuw Ontwerp Webdesign en regel het. Kijk op www.nieuwontwerp.com.
4: Of radioreclame nog steeds werkt? Zeker weten!
5: Want AFM staat aan in de gemeente Altena.
4: Bereik met jouw reclamecampagne onze luisteraars. En word gehoord in heel Altena.
5: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
3: Bij My Vistek, menudag. Alle vismenu's €10,95.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Ik doe het voor gezonde nieren.
8: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
9: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
4: Radioreclame via AFM werkt.
5: Voor ieder budget is er een passende reclamemogelijkheid.
4: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt. Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
5: Met het nieuws.
10: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Voetbalwedstrijden in het betaald voetbal worden vanaf nu direct gestaakt als er vuurwerk wordt afgestoken richting veld of tribunes. Dat is besloten na overleg tussen de KNVB, het ministerie van Justitie en politie. Wedstrijden worden niet meer stilgezet en mogelijk nog hervat. In plaats daarvan moet iedereen direct naar huis, zei justitieminister Van Weel naar de ministerraad. Dat betekent ook dat individuele burgemeesters of clubdirecteurs er niets meer aan kunnen veranderen. Intimidatie of bedreiging heeft dus geen zin, aldus Van Weel. Precies 25 jaar na de aanslagen van 11 september 2001... worden in New York de gebeurtenissen herdacht. Onder andere de oud-presidenten Biden, Obama, Bush en Clinton zijn daarbij. Er kwamen bijna 3000 mensen om het leven bij de aanslagen met vliegtuigen op de torens van het World Trade Center in New York en het Pentagon in Washington. Een vierde toestel stortte neer in Pennsylvania. Een deel van de Nederlanders die gisteren gewond raakten bij het busongeluk in Zwitserland mogen waarschijnlijk vandaag het ziekenhuis verlaten. Volgens alarmcentrale Eurocross gaat het om mensen met breuken en kneuzingen. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven, ook zijn er 40 gewonden. De Noorse prinses Astrid is overleden, heeft het Noorse koningshuis bekendgemaakt. Haar dood komt slechts 2 dagen na de uitvaart van haar jongere broer koning Harald. Al op haar 22e, toen haar moeder overleed, nam ze de rol van First Lady op zich en was ze 14 jaar lang de rechterhand van haar vader, koning Olaf. De huidige koning van Noorwegen, Haakon, zegt dat Astrid ook voor haar broer Harald altijd een belangrijke steun was. Ze was eergisteren ook nog bij zijn uitvaart. Prinses Astrid was 94 jaar. Het weer, het is bewolkt met hier en daar een bui. Soms breekt de zon even door, het is een graad of 20. Vanavond kan op veel plekken mist ontstaan. Morgen start dan grijs, maar in de middag is de zon bij zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is AFM
0: Verkeersinformatie.
11: Het is Bianca Damink van de ANWB. Zoals gebruikelijk op vrijdagmiddag is het behoorlijk druk op de weg. Wat opvalt zijn ook de ongelukken. In Noord-Holland is de N9 in beide richtingen dicht, tussen Julianadorp Zuid en het Zand. Na een ernstig ongeluk en het verkeer wordt daar de komende uren nog lokaal omgeleid. Op de A10, de ring zuid van Amsterdam, richting Den Haag en Rotterdam, is een ongeluk gebeurd. 3 rijstroken zijn dicht. Vertraging is een half uur. Je kunt omrijden via de zuidkant van Amsterdam, over de A2 en de A9. Op de A2 is het druk van Utrecht naar Den Bosch, tussen Nieuwegein en Beest. Daar heb je ruim een half uur tijdverlies. En op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam is een ongeluk gebeurd. Tussen Stroe en Hoevelaken is de vertraging bijna een half uur en 2 rijstroken zijn dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
12: Toe aan een nieuwe outfit? Ontdek Studio 22 in Wijk en Aalburg. Hippe, trendy dameskleding voor jong en oud. Met persoonlijk advies en damesmode die echt bij je past. In een gezellige sfeer met een heerlijk kopje koffie, gratis parkeren voor de deur. En een handig stomerijdepot. Ga naar studio22mode.nl of bezoek ons aan de Galerij 12A in Wijk en Aalburg. Studio 22, damesmode met aandacht voor jou. Op zoek naar een nieuwe outfit? Bij Ballengooien Modes vind je meer dan 100 merken onder één dak. Altijd de nieuwste trends, persoonlijk advies, extra privilegevoordeel en de leukste mode-events voor dames en heren. Ballengooien Modes in Dussen. A style for every story.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
13: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
12: Online modeshoppen doe je op ballengooienmodus.com. Op werkdagen voor 3 uur besteld, de volgende dag in huis. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
4: De radiozender voor de gemeente Altena.
12: Wij zijn...

0: All My Soul. 9 weken lang zat Bruno Mars genoteerd met All My Soul. En deze week zakt hij weg van 10 naar nummer 15.
1: Dit was de top 3 van de afgelopen week in de Flitsende 50. Flitsende 50. Nummer

Dat was dan de top 3 van vorige week. Op nummer 3, Talk to You. Op nummer 2, Mr. Know It All van de natuurlijk Teddy Swims, en oude Flitskijf. En Die Die van Shakira en Burna Boy vonden wij vorige week nog op de eerste plaats. Zouden ze nog steeds op nummer 1 zijn? Of zou de top 3 nog exact hetzelfde zijn als vorige week? Blijf gewoon het komende uur luisteren, voor je vanzelf het antwoord.

Zelle Lefty hoorde je, die plaats had 6 weken genoteerd. Boston ging omhoog van 16 naar nummer 12. En daarvoor hoorde je de nummer 13. En die bleef in de 20e week staan op nummer 13. En dan hebben we het natuurlijk over Justin De Wild. Dan nummer 11, dat is ook een zittenblijver. En die zat inmiddels al 8 weken genoteerd. Het is de laatste single van Sombre. En die heet My Body is een Dream.

0: flitsende 50. We zetten 50 kanjers op een rij.
1: 20 naar nummer 10 in het volgende overzicht van de flitsende 50. Op 20 van 17, Meteor en Nooduitgang. Jonas Blue en Attitude of Desire op 19 van 14. En 18 komt van 19, de Stralen van Goud, Arend Blommet, Zoë Levee, 16e week. Roxy Dekker, Bare Minimum op 17, komt van 36. En Hugel en Solto en Jamaican Bam Bam op 16, komt van 15. 15 komt van 10, Bruno Mars, On My Soul, in de 9e week. Dan vinden we op 14 van 12, Taylor Swift, I Knew It, I Knew You, 13e week. 13 blijft 13 van Justin de Wild en Tyrio in de 20e week. En 16 gaat naar 12, dat is winst voor Stella Lefty en Boston, 5e week. Samba met My Body Isn't Ready op 11 blijven staan. En tot slot de nummer 10, die komt van 29. Aardige stijging voor Shayna Spiro, The Great Exception. In de tweede week van de flitsende 50. In my head.

De nummer 10 notering deze week in de flitsende 50. En die is van Sienna Spyro, zoals je net hoorde. Dan de nummer 9. Dat is weer een zittenblijver. Staat 11 weken genoteerd. We hebben nog een beetje zomer. Zwoede zomernacht.

0: AFM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goedendag, ik ben Frans van der Heuvel. De gemeente Altena gaf vorig jaar bijna 14 miljoen euro uit aan ondersteuning via de WMO. In totaal maakten 3740 inwoners gebruik van de regeling. Bijvoorbeeld voor een rolstoel, huishoudelijke hulp of een traplift. Daarmee waren de kosten voor het derde jaar op rij hoger dan begroot. In 2022 kostte de WMO nog bijna 10 miljoen euro. Ook de gemiddelde kosten per cliënt stegen van 2900 naar 3600 euro. Huishoudelijke hulp was goed voor bijna 6 miljoen euro. Relatief de meeste WMO-cliënten wonen in Woudrichem. 1 op de 13 inwoners kreeg ondersteuning. Bijna 850 huishoudens in Altena hebben te maken met energiearmoede. Daarnaast zijn zo'n 2700 huishoudens financieel kwetsbaar. Progressief Altena stelt daarom schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders. De partij wil weten of maatregelen zoals de witgoedregeling en klusbus opnieuw kunnen worden ingezet. Ook vraagt Progressief Altena aandacht voor inwoners die buiten bestaande regelingen vallen, maar wel financiële problemen hebben. Verder wil de partij weten hoe inwoners worden geïnformeerd over het tijdelijk noodfonds energie dat in 2026 opnieuw beschikbaar komt. Progressief Altena pleit voor laagdrempelige en actieve ondersteuning. Steeds meer leerlingen in Altena kiezen voor een praktische opleiding op het VMBO. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat vorig schooljaar 60% van de bovenbouwleerlingen VMBO volgden. 10 jaar geleden was dat nog 57%. De stijging sluit aan bij de grote vraag naar praktisch opgeleide vakmensen. Volgens recente arbeidsmarktprognoses blijven onder meer bouwvakkers, chauffeurs, metaalwerkers en beveiligers de komende jaren hard nodig. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het is behoorlijk druk op de weg. Veel ongelukken veroorzaken extra reistijd. Op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam heb je tussen Stroe en Hoevelaken ruim een uur tijdverlies. Bij Hoevelaken zijn 2 rijstroken dicht. Op de A4 in het westen zijn 3 rijstroken dicht bij Rijswijk. Van Amsterdam naar Rotterdam. Vanaf Hoogmade sta je ook bijna een uur in de file. Op de A58 in Brabant is een ongeluk gebeurd. Van Berg op Zoom naar Breda. De weg is daardoor dicht bij Roosendaal. Je kunt omrijden over de A17 en de A16. De A10, de ring zuid van Amsterdam, is na een ongeluk bij knooppunt de Nieuwe Meer wel weer vrij. Richting Den Haag en Rotterdam is de vertraging nog een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
0: Nu terug naar Altena's beste muziekmix.
1: Dit is AFM.
0: Flitsende 50.
1: Nummer 8.

Anyone Cat's Eye, dat is dan de plaat die we deze week vinden op nummer 8. En de plaat die is blijven staan in de zesde week op nummer 8. En nummer 7, daar vinden we Alex Warner. How do

The Kingdom of Fear. En dat is dan de single van Cameron Wykoop. En staat op nummer 6. 18 weken staat hij genoteerd. En deze week blijven staan op nummer 6. En daarvoor hadden we de nummer 7 notering. En die staat in de 27e week op een nummer 7. En is daar blijven staan. En van die 27 weken heeft Alex Warner ook nog eens een keer 9 weken lang op een nummer 1 gestaan. En hij staat al met meerdere platen genoteerd in de flitsende 50 van deze week. En het is ook nog eens een keer een flitskijf geweest. Nou, wat wil je nog weer? Nummer 5 dan, die gaan we nu draaien. Die staat tot

Ze kwam al begin dit jaar binnen op nummer 27. Bleef toen 2 weken staan. En verdween toen uit de flitsende 50. En zie daar, 4 weken geleden kwam ze weer opnieuw binnen. Op het randje op nummer 50. En nu langzaam doorgestegen van 5 naar nummer 3. Ellie Langley hoorde je met Choosing Texas. En ze staat nu 6 weken genoteerd. En dan een plaat die 21 weken genoteerd staat. Een oude flitsschijf, want het was een flitsschijf van een week of 22 terug. Is deze van Teddy Swim. Mr. Know-It-All blijft helaas staan op nummer 2.

0: Mr. Know-it-all, Teddy Swims op nummer 2. Wat zou de nummer 1 zijn? Nou, ik heb denk ik wel vermoeden dat je weet welke plaat dat is. Maar voordat we die gaan draaien, eventjes een overzicht van de gehele top 10.
1: Dit is een overzicht van de bovenste beste 10

0: flitsende 50.
1: Zwakste nummer 1. Is dat de nieuwe nummer 1 of nog dezelfde van vorige week? Nu tellen we af van 10 naar 2. Met 10 van 29 is dat Shano Speedo. The Great Expectation. Dan Rutger van Barneveld. Zwoele zomernachten. In de 11e week 9 blijven staan. Ook 8 is blijven staan. Animal and Cat's Eye. En ook 7 is blijven staan. Alex Warren, Fever Dreams. 27 weken de ex nummer 1. Cameron Whitecomb en Kingdom of Fear op 6 blijven staan. 3 gaat naar 5 voor Another 54 Ultra Talking to You in de 22e week. Veer dan, die blijft op 4. Bouncer Magnetic in de 23e week. En 5 gaat naar 3, dat is Ella Langley met Choosing Texas in de 6e week. En de 2 die blijft op 2, dat is Teddy Swims Mr. Know-It-All Dex Flitschijf in de 21e week, flitsende 50.
2: Nummer 1.
3: Ja, en ook de nummer 1 die blijft staan voor de 12e week alweer op nummer 1. 15 weken lang staat plaat inmiddels al genoteerd in de flitsende 50. Shakira samen met Burna Boy en Die Die. Nou, wil je daar verandering inbrengen in de nummer 1 positie van volgende week, dan kun je gaan naar onze vernieuwde website. Hij ziet er echt heel mooi uit. Complimenten voor de makers van de website van de Flitsende 50. Want je kunt, behalve de lijst, zeg maar, kun je ook de historie bekijken. Je kunt makkelijker terugbladeren. En je kunt natuurlijk ook jouw top 5 invullen. En doe dat vooral, want dan kunnen wij volgende week weer een nieuwe lijst voor je maken en de Flitsende 50 weer voor je uitzenden. Nou, wat ons betreft, bedankt voor het luisteren. Geef vooral dus niet te stemmen. En we horen je graag volgende week weer hier zo op de radio met een nieuwe aflevering van de Flitsende 50. Wat ons betreft, graag tot dan.
4: Flitsende 50.
2: Nummer 1.

0: Advies nodig op het gebied van hypotheken? Geld en Gezin Altena met vestigingen in Giessen en Werkendam helpt u graag verder. Een gesprek kan plaatsvinden op ons kantoor of bij u thuis. Dus denkt u aan het kopen van een huis of wilt u besparen op de huidige hypotheeklasten? Voor een onafhankelijk, passend en begrijpelijk advies neem contact op met geldengezinaltena.nl. Ook het adres voor uw verzekeringen.
1: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
2: Met het nieuws.
3: Clemens Peters met het NOS Journaal. De koopkracht van de meeste Nederlanders gaat er volgend jaar iets op achteruit, blijkt uit de stukken voor Prinsjesdag die de NOS heeft ingezien. Voor alle huishoudens gemiddeld komt er een koopkrachtvermindering van 0,1%. Met name de hoge en middeninkomens leveren een beetje in aan koopkracht. Lage inkomens gaan er juist iets op vooruit met 0,2%. En ook gepensioneerden staan in de plus 0,3% erbij. De minderheidscoalitie van D66, VVD en CDA heeft geen akkoord bereikt over de toekomst van box 3, de vermogensbelasting. De drie partijen hebben in de aanloop naar Prinsjesdag de hele week vergeefs overlegd. En dat betekent dat er eerst weer overlegd wordt met de Eerste en Tweede Kamer. Het kabinet mikt er nu op om over een half jaar een oplossing te hebben. De VVD enerzijds en CDA en D66 anderzijds denken verschillend over het heffen van belasting op vermogens. Er moet een nieuwe manier komen, aangezien de Hoge Raad de vorige werkwijze heeft afgekeurd. Het dodental na de brand op een veerboot in de Filipijnen is gestegen naar 35. Er worden nog tientallen mensen vermist. Meer dan 40 opvarenden overleefden de ramp. De brand brak woensdagavond lokale tijd uit op de boot die onderweg was van de hoofdstad Manila naar het toeristische eiland Coron. De Filipijnen telt een kleine 8000 eilanden en dus wordt er veel gebruik gemaakt van veerboten. Er gebeuren geregeld ongelukken door slecht weer of overvolle boten. Voetbalwedstrijden in het betaald voetbal worden vanaf nu direct gestaakt als er vuurwerk wordt afgestoken richting veld of tribunes. En als besloten na overleg tussen de KNVB, het ministerie van Justitie en de politie. Wedstrijden worden niet meer stilgezet en mogelijk nog hervat. In plaats daarvan moet iedereen direct naar huis, zei justitieminister Van Weel na de ministerraad. En dat betekent ook dat individuele burgemeesters of clubdirecteurs er niets meer aan kunnen veranderen. Intimidatie of bedreiging heeft dus geen zin, aldus Van Weel. Het weer bewolkt met hier en daar een bui. Ook kan af en toe de zon doorbreken. Het is een graad of 20. Vanavond op veel plekken mist. Morgen start grijs, maar in de middag zon bij zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is AFM
4: Verkeersinformatie. Dit is Bianca Damink van de ANWB. De meeste files die staan in de Randstad, Gelderland en in Noord-Brabant. Het is onder meer heel druk op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Want daar heb je zo'n 3 kwartier vertraging tussen Nieuwegein en Zaltbommel. Op de A2 van Eindhoven naar Utrecht is het ook druk tussen de afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel. Want daar ben je 35 minuten langer onderweg. Verder heb je op de A4 van Amsterdam naar Den Haag ook 3 kwartier vertraging. Het is tussen Hoogmade en knooppunt Prins Klausplein. Door een pechgeval is daar 1 rijstrook dicht. Op de A73 van Nijmegen naar Maasbracht heb je tussen Beuningen en Kuik ook 40 minuten oponthoud. En de A58 van Bergen op Zoom naar Breda is helemaal dicht bij Roosendaal na een ongeluk. Omrijden kan over de A17 en de A16. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Waar het om draait? Staal, kunststof, RVS, aluminium of brons. Bij Voor een Dag van de Steltwerk en Dam produceren we maatwerk. Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven. www.voorendagvdstelt.nl. Maatwerk, daar draait het om.
5: Bij kaas- en eierhandel Duister in Veen proef je het verschil meteen. En daar blijf je van genieten. Altijd betaalbare kwaliteit, veel soorten en smaken vers afgesneden kaas en verse scharreleieren. Ook maken we pakketten gevuld met kaas, roomboter, chocolade, nootjes, fruitsappen of een flesje wijn. Met zoveel soorten verse kaas is een bezoek aan ons winkeltje achter in onze loods aan de Witboomstraat 6 in Veen altijd de moeite waard. Donderdag en vrijdag geopend van 9:30 tot 17:00, zaterdag van 9:30 tot 12:00.
1: De radiozender voor de gemeente Altena.
6: Wij zijn AFM.

0: AFM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goeiedag, ik ben Frans van der Heuvel. In Woudrichem moet in december een rouwen- en vierenkas komen. Het initiatief biedt inwoners van Altena een laagdrempelige plek om stil te staan bij verlies en herinneringen. Bezoekers kunnen er een kaarsje aansteken, een naam op een lint schrijven of in stilte aanwezig zijn. Vrijwilligers bieden desgewenst een luisterend oor. De initiatiefnemers willen de kas van 12 tot 26 december plaatsen in de tuin van de hervormde kerk. Daarvoor is nog geld nodig en worden vrijwilligers gezocht. Ook kunnen inwoners stemmen op het project via het inwonersbudget 2026. Forum voor Democratie in Altena stelt schriftelijke vragen over een plan om een telecommast langs de A27 bij Nieuwedijk om te bouwen tot een 31 meter hoge reclamemast. Op de mast komen twee digitale schermen van ruim 95 vierkante meter. Omwonenden vrezen lichthinde, verlies van uitzicht en waardedaling van hun woningen. FVD vraagt het college onder meer om een lichtberekening, beelden vanuit de woonpercelen en duidelijkheid over de gevolgen voor beschermde dieren. Bewoners kunnen dinsdag inspreken tijdens het politiek podium in Ankerk. Het college verwacht rond half september een besluit. Het programma voor de tweede voorronde van de Eurojackpot KNVB-beker is bekend. Zes Brabantse amateurclubs maken nog kans op een plek in de volgende ronde, waarin ze mogelijk een profclub treffen. Kozakken Boys, Halsteren, RBC, Achillesveen, UDI-19 en Gemert overleefden de eerste voorronde. Op dinsdag 22 september spelen RBC, Halsteren en Achillesveen hun wedstrijd. Een dag later komen Kozakken Boys, UDI-19 en Gemert in actie. Opvallend is dat alle zes Brabantse clubs in de tweede voorronde een uitwedstrijd spelen. Eén overwinning volstaat voor een ontmoeting met een profclub. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Hoewel het drukste moment van de middag voorbij is, staan er nog steeds veel lange files. Bijvoorbeeld op de A2 en de A27, de wegen tussen Utrecht en Noord-Brabant. In beide richtingen is het nog druk. Van Utrecht naar Den Bosch op de A2 is de vertraging nog het grootst tussen Nieuwegein en Zaltbommel. Op onthoud is daar 35 minuten. Ook op de A4 in het westen van het land heb je nog ruim een half uur op onthoud van Amsterdam naar Rotterdam. Het staat daar vast tussen Hoogmade en Den Haag-Zuid. In Brabant is de A58 nog dicht van Bergen op Zoom naar Breda bij Roosendaal. Na een ongeluk kun je beter omrijden. Over de A17 en de A16 kan dat. En het is heel druk op de A73 van Nijmegen naar Maasbracht tussen Beuningen en Kuik. Ook daar is de vertraging nog ruim een half uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
0: Terug naar Altena's beste muziek.

0: Dit is AFM.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Bij WoonIdee. Daar vind je woninginrichting voor ieder budget. Vloeren, gordijnen, binnenzonwering en altijd gratis opmeten, maken en ophangen. Ja, die service vind je nergens. En wat dacht je van de slaapafdeling? Met heerlijke bedden, liftbedden en altijd 50% korting op topmerkmatrassen.
3: WoonIdee. Dat is mijn idee. WoonIdee in Veen. Aan de Begijnhof.
4: Of radioreclame nog steeds werkt? Zeker weten!
3: Want AFM staat aan in de gemeente Altena.
4: Bereik met jouw reclamecampagne onze luisteraars. En word gehoord in heel Altena.
3: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Ik doe het voor gezonde nieren.
7: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
8: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
4: Radioreclame via AFM werkt.
3: Voor ieder budget is er een passende reclamemogelijkheid.
4: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt. Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
3: Met het nieuws.
9: Clemens Peters met het NOS Journaal. Van de Nederlanders die gisteren gewond raakten bij het busongeluk in Zwitserland, liggen er nog zeker 10 in het ziekenhuis. 3 van hen zijn volgens de Zwitserse autoriteiten ernstig gewond. Bij het ongeluk kwamen 5 passagiers om het leven. Over hun identiteit is nog niets bekendgemaakt. Maar volgens Omroep Brabant is een van de slachtoffers een vrouw uit Uden. De bus raakte gistermiddag in het oosten van Zwitserland van de weg en kwam op zijn kant terecht. Aan boord waren de chauffeur en 44 passagiers. Een deel van de gewonden mocht vandaag het ziekenhuis verlaten. Het dodental na de brand op een veerboot in de Filipijnen is gestegen naar 35. Er worden nog tientallen mensen vermist. Meer dan 40 opvarenden overleefden de ramp. De brand brak woensdagavond lokale tijd uit op de boot die onderweg was van de hoofdstad Manila naar het toeristische eiland Coron. De koopkracht van de meeste Nederlanders gaat er volgend jaar iets op achteruit. Blijkt uit de stukken voor Prinsjesdag die de NOS heeft ingezien. Voor alle huishoudens gemiddeld komt er een koopkrachtvermindering van 0,1%. En met name de hoge en middeninkomens leveren een beetje aan koopkracht in. Lage inkomens gaan er juist iets op vooruit, met 0,2%. En ook gepensioneerden staan in de plus 0,3% erbij. De Ier Eddie Dunbar heeft de 19e etappe van de Ronde van Spanje gewonnen. In Peñas Blancas kwam hij bovenop de laatste berg als eerste over de finish. Vlak voor de top had hij de Spanjaard Santiago Buitrago afgeschud, die op 14 seconden tweede werd. In de strijd om de rode leiderstrui veranderde niets. De bovenste 5 renners van het klassement kwamen in nagenoeg dezelfde tijd binnen. Enrico Mas blijft aan de leiding voor de Sloveen Primoz Roglic. Het weer, het is bewolkt met hier en daar een bui. Soms breekt de zon nog door. Het is een graad of 20. Vanavond kan op veel plekken mist ontstaan. Morgen start grijs, maar in de middag komt de zon erbij. En dan wordt het zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is AFM.
3: Verkeersinformatie.
10: Het is Bianca Damink van de ANWB. De files worden intussen korter, maar op veel wegen is het nog wel druk, zoals de A2 en de A27, de wegen tussen Utrecht en Noord-Brabant. In de regio Nijmegen staat het ook nog vast. Op de A73 van Nijmegen naar Maasbracht heb je tussen Beuningen en Kuik een half uur tijdverlies. Op de A29 rijdt het nog langzaam door de nasleep van een ongeluk. Van Berg op Zoom naar Rotterdam voor de afrit Numansdorp. De vertraging is nog een kwartier. En in het zuiden staat een lange file op de N69 van Veldhoven naar Neerpelt tussen Dommelen en de afrit Bergijk. Door een ongeluk is de vertraging daar 3 kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
11: Op zoek naar een nieuwe outfit? Bij Ballengooien Modus vind je meer dan 100 merken onder één dak. Altijd de nieuwste trends, persoonlijk advies, extra privilegevoordeel en de leukste mode-events voor dames en heren. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story. Voor de allerbeste verse en heerlijke gebakken vis is My Vistek aan de Hoogstraat 85 in Werkendam het adres waar je moet zijn. Bij My Vistek kun je echt genieten van meer dan 100 verschillende soorten vis. Maar ook van broodjes met heerlijke verse haring, paling of makreel. Vandaag een gebakken schol of een lekkerbek? My Vistek heeft het echt allemaal. Mooie visschotels, handgemaakte pizza's, vissalades of soepen? Bedenk het zelf maar en het is er. Of ze maken en bestellen het voor je. Online modeshoppen doe je op ballengooienmodus.com. Op werkdagen voor 3 uur besteld, de volgende dag in huis. Ballengooienmodus in Dussen. A style for every story.
12: Springt uw website er niet bovenuit? Bent u slecht vindbaar in de zoekmachines? Bij Nieuw Ontwerp Webdesign in Werkendam bent u al 10 jaar aan het goede adres voor een geheel nieuwe website of juist voor de verbetering van uw bestaande website. Samen met u bouwen wij graag aan een steeds beter online visitekaartje. Met creativiteit, technisch vernuft en aandacht voor details zorgen wij ervoor dat u opvallend online bent. Zet vandaag nog bezoekersaantallen om in klanten en neem contact op met Nieuw Ontwerp Webdesign aan de Beierinkweg in Werkendam. Kijk op www.nieuwontwerp.com
13: of bel 0183 820 3x3 voor meer informatie.
11: Bij My Vistek, menudag. Alle vismenu's €10,95.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
14: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
15: Hoe goed bent u te vinden op internet? U wilt toch ook bovenaan staan in de zoekresultaten? Maak vandaag nog een afspraak met Nieuw Ontwerp Webdesign en regel het. Kijk op www.nieuwontwerp.com.
4: De radiozender voor de gemeente Altena.
16: Wij zijn...

0: Oh, those was.
1: Dit is AFM.
2: Met het nieuws uit Altena.
3: Goeiedag, ik ben Frans van der Heuvel. De gemeente Altena gaf vorig jaar bijna 14 miljoen euro uit aan ondersteuning via de WMO. In totaal maakten 3740 inwoners gebruik van de regeling. Bijvoorbeeld voor een rolstoel, huishoudelijke hulp of een traplift. Daarmee waren de kosten voor het derde jaar op rij hoger dan begroot. In 2022 kostte de WMO nog bijna 10 miljoen euro. Ook de gemiddelde kosten per cliënt stegen van 2900 naar 3600 euro. Huishoudelijke hulp was goed voor bijna 6 miljoen euro. Relatief de meeste WMO-cliënten wonen in Woudrichem. 1 op de 13 inwoners kreeg ondersteuning. Bijna 850 huishoudens in Altena hebben te maken met energiearmoede. Daarnaast zijn zo'n 2700 huishoudens financieel kwetsbaar. Progressief Altena stelt daarom schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders. De partij wil weten of maatregelen zoals de witgoedregeling en klusbus opnieuw kunnen worden ingezet. Ook vraagt Progressief Altena aandacht voor inwoners die buiten bestaande regelingen vallen, maar wel financiële problemen hebben. Verder wil de partij weten hoe inwoners worden geïnformeerd over het tijdelijk noodfonds energie dat in 2026 opnieuw beschikbaar komt. Progressief Altena pleit voor laagdrempelige en actieve ondersteuning. Steeds meer leerlingen in Altena kiezen voor een praktische opleiding op het VMBO. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat vorig schooljaar 60% van de bovenbouwleerlingen VMBO volgde. 10 jaar geleden was dat nog 57%. De stijging sluit aan bij de grote vraag naar praktisch opgeleide vakmensen. Volgens recente arbeidsmarktprognoses blijven onder meer bouwvakkers, chauffeurs, metaalwerkers en beveiligers de komende jaren hard nodig. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
1: Dit is AFM
2: Verkeersinformatie.
4: Het is Bianca Damink van de ANWB. Intussen worden de files echt snel korter, maar op een aantal wegen is het toch nog druk, vooral op de A2. Van Utrecht naar Den Bosch heb je nog altijd 20 minuten oponthoud tussen knooppunt Everdingen en Zaltbommel. En op de A27 van Utrecht naar het zuiden sta je ook nog een kwartier in de file tussen Noorderloos en Werkendam. Verder is het oponthoud op de A9 nog een kwartier van Amstelveen naar Alkmaar. Het rijdt daar langzaam tussen Bad Hoeverdorp en knooppunt Rottepolderplein. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
1: Nu terug naar Altena's beste muziek.

0: beste muziekmix.
1: Met het nieuws.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. Een deel van de Nederlanders die gisteren gewond raakte bij het busongeluk in Zwitserland mag waarschijnlijk vandaag nog het ziekenhuis verlaten. In totaal raakten 40 mensen gewond. 5 mensen hebben het ongeluk niet overleefd. Alarmcentrale Eurocross staat de slachtoffers en de nabestaanden ter plekke bij.
3: Het is een hele puzzel, maar we gaan eruit komen en we gaan er alles aan doen om die mensen zo goed als mogelijk te helpen en zo snel als mogelijk terug naar Nederland te krijgen.
2: De bus zou door de vangrail zijn gereden en daarna gekanteld. Uit de uitgelekte stukken voor Prinsjesdag blijkt dat de koopkracht van de meeste Nederlanders volgend jaar een klein beetje achteruit gaat. Voor mensen met hoge en middeninkomens gaat het om 0,1%. Mensen met lage inkomens en gepensioneerden gaan er juist iets op vooruit. Het dodental na de brand op een veerboot in de Filipijnen is gestegen naar 35. Er worden nog tientallen mensen vermist. Meer dan 40 opvarenden overleefden de ramp. De brand brak woensdagavond lokale tijd uit op de boot die onderweg was van de hoofdstad Manila naar het toeristische eiland Coron. De Filipijnen telt een kleine 8000 eilanden en dus wordt er veel gebruik gemaakt van veerboten. Het kabinet wil zo snel mogelijk ruimte maken op het stroomnet, zodat nieuwe huizen kunnen worden voorzien van elektriciteit. Staatssecretaris voor Klimaatdebat wil de uitbreiding op het stroomnet op verschillende manieren mogelijk maken.
4: We gaan vergunningen sneller verlenen. Dat kan doordat we de procedures verkorten. We gaan, nadat mensen in bezwaar en beroep zijn gegaan, alleen nog maar naar de Raad van State en niet meer naar de rechtbank. Die moeten ook binnen 6 maanden uitspraak doen en daarmee verkort je die tijd enorm.
2: Het kabinet wil zo de wachtlijst voor aansluitingen voor bedrijven en huishoudens verkleinen. Het weer vanavond kan op veel plekken mist ontstaan. Vannacht droog en het koelt dan af naar zo'n 12 graden. Morgen start grijs, maar in de middag zon en dan wordt het maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is AFM
1: Verkeersinformatie.
5: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan nog een paar opvallende files, maar veel wegen zijn weer filevrij. Op de A7 in Noord-Holland heb je van Horen naar Zaanstad bij Purmerend nog ruim 5 minuten oponthoud. De A9 van Amstelveen naar Alkmaar sta je ook nog zo'n 10 minuten in de file voor knooppunt Rottepolderplein. En op de A16 van Rotterdam naar Breda staat nog 5 kilometer file voor de Van Brienenoordbrug. Dat komt door bergingswerkzaamheden na een ongeluk. Er is 1 rijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Waar het om draait, staal. Kunststof, RVS, aluminium of brons. Bij Voor een Dag van de Steltwerk en Dam produceren we maatwerk. Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven. www.voorendagvdstelt.nl. Maatwerk, daar draait het om.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Ik doe het voor gezonde nieren.
8: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
9: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
0: De radiozender voor de gemeente Altena.
1: Wij zijn...

al vanaf het begin volg. Want de allereerste single Call Me Out kwam ook in 2017 uit. En staat hier ook gewoon in de database. Evenals Lost, de tweede single. What For, de derde single. Heavenly War. Nou, enzovoort, enzovoort. Ja, en Heavenly War was dan ook de titel van het debuutalbum. Dat in 2017 ook uitkwam. Deze band Sea Girls dus uit Groot-Brittannië. Ja, en als je vaker luistert naar dit programma, dan weet je dat ik een beetje een sucker ben voor dit soort Britse bandjes. Dus deze Britse indie rock. Band bestaat overigens al sinds 2015. Heeft inmiddels al een behoorlijk repertoire op hun naam staan. Met in totaal een drietal albums die zijn uitgekomen, waarvan de laatste Midnight Butterflies in juni 2024 uit is gekomen. En daarna, ja, werd het een beetje stil rondom de band. 2025 waren ze nog wel aan het optreden. Maar dit jaar, 2026, volledige stilte rondom Sea Girls. Dus zeer benieuwd wanneer we wat nieuws gaan horen. En of dat ook gaat betekenen dat er nieuwe muziek gaat uitkomen. Ja, welkom bij een nieuwe Joost in het weekend. Over nieuwe muziek gesproken. Ja, een programma waarin we veel aandacht besteden aan de nieuwe muziek. Met name de nieuwe muziek van deze week. Wat is er allemaal uitgekomen? Ik laat graag verderop in dit programma daar een hele fijne selectie van aan je horen. Een zestiental nummers meegenomen naar de studio. Ik gok dat ik ze niet allemaal aan je kan laten horen. Maar ik ga mijn uiterste best daarvoor doen de komende 2 uur. Kevin Joost. Maar eerst even terug naar vorige week. Toen kwam er ook na een lange periode van stilte nieuwe muziek uit van Moss. Why?

Vorige week al te horen als nieuwe muziek. En toen sprak ik al het vermoeden uit dat er een nieuw album aan zit te komen van Mos. Want ja, het is lang geleden. Het is 2022 dat er voor het laatst een album uitkwam. Ik denk dat ik dat album toen de tijd Hicks moet noemen. HX. En nu komt er op 6 november een nieuw album uit met de titel Lost in Motion. Dat album gaat dan over ouder worden en vooruit blijven kijken. Naast dat nieuwe album, wat er dus aan zit te komen, komt er ook een tour aan. In 2027 zal dat pas zijn. Met eerst een drietal try-out shows. Dat is helemaal tof om daarbij te kunnen zijn. Ja, goed, in So What in Gouda is denk ik het dichtste bij. En daarna een toertje langs diverse poppodia. Waaronder in de Roadtown in Rotterdam. In de Tivoli Vredenburg in Utrecht. Dus Mos gaat weer op tour. En dat zal dan in april zijn dat zij op tour gaan. Met dat nieuwe album dus in de hand. En deze fijne nieuwe single. Why, oh, why? Ja, zo meteen.

dit was After Parties en Lazy Come, Lazy Go. Toen de tijd, in 2017, dat dit in plaats uitkwam, nog een zeer veelbelovend bandje, deze band After Parties. Inmiddels ja, bestaan ze nog wel steeds, maar doen ze het een stuk rustiger aan op muzikaal gebied. Dus ja, even wat veranderingen bij de band After Parties, maar ja, ze bestaan dus nog steeds, deze band. Na deze muziek uit 2017 gaan we snel door met de hedendaagse nieuwe muziek van dit moment. En dan heb ik het over de nieuwe muziek van vandaag. Ja, vandaag uitgekomen nieuwe muziek van Banshee komt er zo meteen voor je aan. Die heet Carefree. En ook nieuwe muziek van John Coffey, Not Alone. En nieuwe muziek van The War on Drugs. Dat is alweer een tijdje geleden dat we nieuwe muziek hebben gehad van die band. Ook zo meteen voor jou de nieuwe single Who's That komt er zo meteen aan.

0: Ja, wat prachtig zeg. De nieuwe The War on Drugs. Heet Who's That? En komt voor het eerst in Zijns. Het uitkomen van het album komt er eigenlijk. Het voorgaande album moet ik dan zeggen. I Don't Live Here Anymore. Dat in 2021 uitkomt. Komt er eigenlijk een nieuwe muziek uit. Ja, er is een soort tijd singeltje geweest volgens mij voor een goed doel. Maar dit is dan weer echt nieuwe muziek van The War on Drugs. Who's That? Er is verder nog niet bekend wat dan verder gaat volgen. Je zou bijna zeggen, nou ja, goed, als ze nu weer nieuwe muziek uitbrengen, dan zou er wel eens kunnen gaan zijn dat er ook een album gaat aan zitten komen. Tenminste, dat lijkt redelijk vanzelfsprekend te zijn. Maar er is verder nog niets aangekondigd. En naast dat ze dus ook gewoon in de studio zijn geweest, blijkbaar om dit nummer te maken, zijn ze ook nog gewoon aan het toeren in de United States. Dus wat er precies verder gaat gebeuren, dat blijft nog een beetje onduidelijk. Daarvoor ook nog nieuwe muziek van John Coffey. Wat moeten we daarover zeggen? Hè? Not Alone is de titel van die single. En John Coffey kennen we natuurlijk van het stevige geluid. Alhoewel, ik moet zeggen dat het nieuwe album wat eraan zit te komen, het album Not Alone, wat dus de titeltrack was die je zojuist hoorde, dat heel anders lijkt te gaan klinken dan de voorgaande albums. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat dan uiteindelijk als resultaat gaat zijn. Not Alone is het album dat op 9 oktober gaat verschijnen. En aansluitend gaat de band ook gewoon weer toeren. En daar weer voor hoorde je ook nieuwe muziek van Benji. Carefree is de nieuwe single. En op 26 februari komt het nieuwe album ook uit van deze band Benji. Dus fijn. Allemaal nieuwe muziek. Nieuwe albums in aantocht. We gaan het allemaal horen hoe dat de komende tijd zich gaat verhouden.
1: Dit is AFM Weerbericht.
0: Ja, het was vandaag een beetje een dag van twee gezichten. Althans, dat vond ik dan een beetje. Vanochtend nog een beetje grijs, grauw, ook wat regen. En in de middag, ja, aardig wat zon. Het is op dit moment ook redelijk helder. Ik zie zelfs nog een heel klein beetje avondzon tevoorschijn komen. Op dit moment in Altena dus nog wel wat zon en een graadje of 19. Vanavond en vannacht koelt het dan uiteindelijk af tot een graad of 12. En het blijft meest droog. Wel even opgepast, want vanavond en vannacht ontstaan er wel mistbanken. Of mist, moet ik misschien zeggen. Dat heeft alles mee te maken dat het vochtig is en hard afkoelt. Morgen in de ochtend, dan hangt die mist er ook nog. In de ochtend komt dan langzaamaan wel de zon tevoorschijn. In de middag stijgt de temperatuur dan uiteindelijk door naar 21 graden en zien we de zon volop tevoorschijn komen. De nacht van zaterdag op zondag wordt het 15 graden. Zondag overdag 20 graden. En dan fors wat regen. Dus hou er rekening mee. Als je wat wil gaan doen dit weekend, zou ik zeggen, plan dat dan lekker op zaterdag.
1: Dit is AFM.
2: Met het nieuws uit Altena.
0: In Woudegem moet in december een rouwen- en vierenkast komen. Het initiatief biedt inwoners van Altena een laagdrempelige plek om stil te staan bij verlies en herinneringen. Bezoekers kunnen er een kaarsje aansteken, een naam op een lint schrijven of in stilte aanwezig zijn. Vrijwilligers bieden desgewenst een luisterend oor. De initiatiefnemers willen de kast van 12 tot 26 december plaatsen in de tuin van de hervormde kerk. Daarvoor is nog geld nodig en worden vrijwilligers gezocht. Ook kunnen inwoners stemmen op het project via het inwonersbudget 2026. Minder inwoners van Altena zijn lid van de bibliotheek dan een jaar geleden. Vorig jaar had 16% van de inwoners een bibliotheekpas. Tussen 2021 en 2025 daalde het aantal volwassen leden met bijna 11%. Onder jongeren was de afname ruim 9%. Landelijk nam het aantal bibliotheekleden juist met 3% toe. Mogelijk speelt de afstand een rol. Inwoners van Altena moeten gemiddeld 3,5 kilometer fietsen naar de dichtstbijzijnde bibliotheek. Ook inkomen lijkt invloed te hebben op het bibliotheeklidmaatschap. Forum voor Democratie in Altena stelt schriftelijke vragen over een plan om een telecommast langs de A27 bij Nieuwedijk om te bouwen tot een 31 meter hoge reclamemast. Op de mast komen twee digitale schermen van ruim 95 vierkante meter. Omwonenden vrezen lichthinder, verlies van uitzicht en waardedaling van hun woningen. FVD vraagt het college onder meer om een lichtberekening, beelden vanuit het woonpercelen en duidelijkheid over de gevolgen voor beschermde dieren. Bewoners kunnen dinsdag inspreken tijdens het politieke podium in Alkerk. Het college verwacht rond half september een besluit. En het programma voor de tweede voorronde van de Euro Jackpot KNVB-beker is bekend. 6 Brabants amateurclubs maken nog kans op een plek in de volgende ronde, waarin ze mogelijk een profclub treffen. Kozakker Boys Halsteren, RBC, Achillesveen, UD19 en Gemert overleven de eerste voorronde. Op dinsdag 22 september spelen RBC, Halsteren en Achillesveen hun wedstrijd. Een dag later komen Kozakker Boys, UD19 en Gemert in actie. Opvallend is dat alle 6 de Brabantse clubs in de tweede voorronde een uitwedstrijd spelen. 1 overwinning volstaat voor een ontmoeting met een profclub. En tot zover het lokale nieuws uit Altena.
1: Dit is AFM
2: Verkeersinformatie. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan nog een paar opvallende files, maar veel wegen zijn weer filevrij. Op de A7 in Noord-Holland heb je van Horen naar Zaanstad bij Purmerend nog ruim 5 minuten oponthoud. De A9 van Amstelveen naar Alkmaar sta je ook nog zo'n 10 minuten in de file voor knooppunt Rottepolderplein. En op de A16 van Rotterdam naar Breda staat nog 5 kilometer file voor de Van Brienenoordbrug. Dat komt door bergingswerkzaamheden na een ongeluk. Er is 1 rijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
1: Nu terug naar Altena's beste

aan deze plaat. Want je denkt dat dit er totaal niet bij hoort. Maar dit is echt onderdeel van Hideaway van de Delays. Die je zojuist hoorde. Muziek uit het jaar 2006. En daarvoor hoorde je ook nog het prachtige Fake Plastic Trees. En dat was natuurlijk muziek van de band Radiohead uit 1995. Wat mij betreft een van de meeste nummers van Radiohead. Niet de bekendste, denk ik, overigens. Ja, en met die muziek van een paar jaar geleden is het tijd geworden om weer heel snel naar de nieuwe muziek van vandaag te gaan. Dit is nieuwe muziek. Ja, uit Groot-Brittannië ook. The Academic. And Keeping Up Appearance. De nieuwe single van die band.

Academic Keeping Up Appearance. En volgens mij maakte ik net een klein foutje. Ik zal het maar zelf een beetje bagatelliseren. Ja, deze band komt uiteraard uit Ierland. Helemaal niet uit Groot-Brittannië. Dat zullen ze zelf, denk ik, een ernstig foutje vinden. Vermoed ik een klein beetje. Nog meer nieuwe muziek uit van Cage the Elephant. De band schijnt toe te werken naar een nieuw album. Maar daar is verder nog helemaal niks over bekendgemaakt. Het is wel de tweede single in korte tijd. Want Beaches in Tennessee verscheen al eerder. En nu is daar Dying in a Reverse. En ook de aankondiging van een show in de AFAS Live op 15 februari. En ja, dan zou het bijna betekenen dat Dying in Reverse, want zo heet ook de tour, dat de titel wordt van het nieuwe album. En voor die tijd dat nieuwe album ook uit zal zijn. Dit is Dying in Reverse, Cage the Elephant.

af, hoe werkt dat dan? Dying in Reverse, Cage the Elephant, nieuwe muziek op je radio. En waarschijnlijk dus ook de titel van het nieuwe album. Wat, nou ja, ik verwacht voor in ieder geval de show in Avals Live op 17 februari gaat uitkomen. Cage the Elephant dus met Spik Splinter nieuwe muziek. Ja, zometeen na het nieuws van 8 uur ben ik bij je terug met nog een heel uur Joosten in het weekend. En voor dit uur ga ik eruit met een plaatje wat al wel wat eerder is uitgekomen. Maar wat is dit mooi zeg. Ik heb het nu pas ontdekt. Phoebe Bridges. En de nieuwste single, die heet Last Boys.

0: is AFM.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Of radioreclame nog steeds werkt? Zeker weten!
3: Want AFM staat aan in de gemeente Altena.
2: Bereik met jouw reclamecampagne onze luisteraars en word gehoord in heel Altena.
3: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
4: Advies nodig op het gebied van hypotheken? Geld en Gezin Altena met vestigingen in Giessen en Werkendam helpt u graag verder. Een gesprek kan plaatsvinden op ons kantoor of bij u thuis. Dus denkt u aan het kopen van een huis of wilt u besparen op de huidige hypotheeklasten? Voor een onafhankelijk, passend en begrijpelijk advies neem contact op met Geld en Gezin Altena.nl. Ook het adres voor uw verzekeringen.
2: Radioreclame via AFM werkt.
3: Voor ieder budget is er een passende reclamemogelijkheid.
2: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
4: Toe aan een nieuwe outfit? Ontdek Studio 22 in Wijk en Aalburg. Hippe, trendy dameskleding voor jong en oud. Met persoonlijk advies en damesmode die echt bij je past. In een gezellige sfeer met een heerlijk kopje koffie, gratis parkeren voor de deur. En een handig stomerijdepot. Ga naar studio22mode.nl of bezoek ons aan de Galerij 12A in Wijk en Aalburg. Studio 22, damesmode met aandacht voor jou.
5: Bij kaas- en eierhandel Duister in Veen proef je het verschil meteen. En daar blijf je van genieten. Altijd betaalbare kwaliteit, veel soorten en smaken vers afgesneden kaas en verse scharreleieren. Ook maken we pakketten gevuld met kaas, roomboter, chocolade, nootjes, fruitsappen of een flesje wijn. Met zoveel soorten verse kaas is een bezoek aan ons winkeltje achter in onze loods aan de Witboomstraat 6 in Veen altijd de moeite waard. Donderdag en vrijdag geopend van 8:30 tot 17:00, zaterdag van 8:30 tot 12:00.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
2: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
3: Met het nieuws.
8: Jonas Peters met het NOS-journaal. Uit de uitgelekte stukken voor Prinsjesdag blijkt dat de koopkracht van de meeste Nederlanders volgend jaar een klein beetje achteruit gaat. Er zijn wel verschillen, al zijn ze klein, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
9: Dat is een gemiddelde natuurlijk, want mensen met een baan die een laag loon verdienen, die gaan er iets op vooruit. Terwijl mensen die leven van een uitkering er dan weer iets op achteruit gaan. En dat geldt dan weer niet voor gepensioneerden, die gaan er weer iets op vooruit. En mensen met een modaal of een hoger loon gaan er iets op achteruit.
8: En verder heeft het kabinet besloten om de plannen voor een nieuwe manier om vermogensbelasting te heffen, bij gebrek aan overeenstemming, voorlopig in de ijskast gezet. De inspectie Leefomgeving en Transport wil dat er strengere regels komen voor het gebruik van PFAS in pesticiden. De stoffen kunnen gevaarlijk zijn voor de gezondheid en wordt steeds vaker in drinkwater aangetroffen. De pesticiden worden onder meer gebruikt in de aardappelteelt voor het bestrijden van de aardappelziekte. De Nederlandse ambassadeur in Zwitserland heeft vandaag met passagiers gesproken die betrokken waren bij het dodelijk busongeluk van gisteren.
10: Veel van de slachtoffers zijn ook allemaal nog in shock. Sommigen hebben ook niet echt bewust meegemaakt wat er gebeurd is. Ze proberen het allemaal nog te begrijpen en een plek te geven en te verwerken. Wat ik wel van veel mensen hoor is dat ze heel blij zijn over de manier waarop zij hulp hebben ontvangen, ook van de Zwitserse autoriteiten.
8: De gewonden zijn naar 9 verschillende ziekenhuizen gebracht. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven. Op verschillende plekken in de Verenigde Staten zijn vandaag de terroristische aanslagen van 9 september herdacht. Vandaag 25 jaar geleden. Bij die aanslagen kwamen bijna 3000 mensen om het leven. De nationale herdenking vond plaats op Ground Zero in New York, op de plek waar de Twin Towers stonden. Het weer. Vanavond kan op veel plekken mist ontstaan. En vannacht blijft het droog. Morgen start grijs, maar in de middag komt de zon tevoorschijn. En dan wordt het maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is AFM
0: Verkeersinformatie.
11: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
12: Springt uw website er niet bovenuit? Bent u slecht vindbaar in de zoekmachines? Bij Nieuw Ontwerp Webdesign in Werkendam bent u al 10 jaar aan het goede adres voor een geheel nieuwe website of juist voor de verbetering van uw bestaande website. Samen met u bouwen wij graag aan een steeds beter online visitekaartje. Met creativiteit, technisch vernuft en aandacht voor details zorgen wij ervoor dat u opvallend online bent. Zet vandaag nog bezoekersaantallen om in klanten. En neem contact op met Nieuw Ontwerp Webdesign aan de Beierinkweg in Werkendam. Kijk op www.nieuwontwerp.com
13: of bel 0183-820-3x3 voor meer informatie.
12: Hoe goed bent u te vinden op internet? U wilt toch ook bovenaan staan in de zoekresultaten? Maak vandaag nog een afspraak met Nieuw Ontwerp Webdesign en regel het. Kijk op www.nieuwontwerp.com.
2: De radiozender voor de gemeente Altena.
14: Wij zijn

2016 kwam dit nummer, Lonely Town, van de band Puggy. En ik moet eerlijk zeggen, ik was altijd in de veronderstelling dat deze band uit Frankrijk kwam. Op zich niet zo raar, want ze spreken gewoon Frans. Maar het is eigenlijk een Belgische popgroep. Bestaan al sinds 2005 met een Engelse zanger-gitarist, Matthew Irons. En een Franse bassist en een Zweedse drummer. En ja, ze communiceren verder ook gewoon in het Frans. Alhoewel ze gewoon in Antwerpen elkaar ontmoeten. Nou ja, goed, dat komt dan allemaal samen blijkbaar bij deze band Puggy. Ik zag ze ooit in het jaar 2016 live. Ergens in een voorprogramma van een band, ik weet niet meer wat. En toen raakte ik toch wel een beetje geïnspireerd door deze band. Gewoon een vrolijk popbandje Puggy. Dit nummer dus Lonely Town uit 2016. En de band is in Nederland nooit echt doorgebroken. Ze bestaan nog wel steeds, want er is een nieuw album uitgekomen of onderweg. Uitgekomen. Are We There Yet? Zo heet dat album. En ze gaan in 2027 gewoon toeren. Dat doen ze dan ook alleen door het Franstalige deel van België. Dus nou ja, het zegt een beetje iets over waar ze dan wel aardig succesvol zijn. Dat is dus het Waalse deel dus van België. Ja, daarmee begonnen de tweede uur van dit programma Joosten in het weekend. Met ook in de tweede uur nog volop aandacht voor nieuwe muziek. 16 nieuwe nummers meegenomen naar de studio. En ik ga daar het nodige van aan je laten horen. Ook nog het komende uur in dit programma Joosten in het weekend. Kevin Joosten. Maar eens even terug naar vorige week. Fijne nieuwe Britpop van de band The Cases. Don't Love Your Name.

nieuwe muziek van de band The Cases. Zij brachten vorig jaar in mei de debuut EP uit, Mr. Penny. En nu is daar dan nieuwe muziek, Don't Lose Your Nerve, van deze Britse band The Cases. En zometeen nog meer nieuwe muziek voor je onderweg in dit programma Joosten in het Weekend. Maar eerst even terug in de tijd. Ja, volgens mij bestaat deze band denk ik niet meer. The Mad, zo heette ze, kwamen uit Rotterdam. En ze bracht een beetje jaren 60.

mij een tijdje is geweest dat één van de bandleden van The Mad nog onder die naam door is gegaan met muziek maken. Maar inderdaad wel formeel gezien in 2010 gestopt. De Rotterdamse band The Mad bracht 2 albums uit. Ongeneeslijk Beats en vervolgens ook nog Are Pretty Quick. En uiteindelijk in 2010 besloten ze te stoppen. Maar werd er wel een soort doorstart gemaakt in een andere band. Namelijk The Kick. Want ja, de zanger van deze band The Mad was Dave Von Raven. En een aantal bandleden gingen inderdaad. Marcel Groenewegen ging onder andere door met de Kick. En andere bandleden gingen ook solo verder en zo. Ja, dat was een beetje rommelig allemaal. Goed, The Mad hoorde je dus met muziek I Know. Ja, dan is het tijd geworden om eens te gaan kijken naar de nieuwe muziek van vandaag. Ik heb weer 3 fijne nieuwe tracks voor je op een rij gezet. Achter elkaar hoor je die zo meteen als eerste nieuwe muziek van Fiep met Zebra. Zebra is het volgens mij. Ook nieuwe muziek van Wasted Youth Club komt er zo meteen voor je aan. Kickback en nieuwe muziek van Sportsteam. Er zijn in de tussentijd wel wat nieuwe singeltjes uitgekomen van de band. Maar deze vind ik wel weer heel erg fijn. Billy komt er zo meteen voor je aan. Nieuwe single dus van Sportsteam. Maar eerst is dit dan nieuwe muziek van Fiep.

0: Oh, wat lekker zeg. Sportsteam weer terug met het oude geluid. Zo kunnen we wel stellen. Ja, dit was Billy. Nieuwe muziek van de band Sportsteam. Nieuwe muziek sinds het album Boys These Days uit 2025. Wat ik toch een beetje teleurstellend vond, dat album. Maar Billy is nieuwe muziek. En Billy is dan meteen ook inderdaad het oude geluid van Sportsteam terug. Ja, band is op dit moment aan het toeren door de UK. En ja, het is onbekend of dit ene singeltje, wat ik een beetje begrijp, is dat een soort restantje wat ergens is blijven liggen. Althans, dat begrijp ik dan een beetje uit de teksten die ik voorbij zie komen. Of dat dan een opmaat is voor nog meer nieuwe muziek en wellicht een aanstaand album van de band Sportsteam. Daarvoor hoorden we ook nog muziek van de band Wasted Youth Club. Zij brachten vandaag een nieuwe single uit. Met de titel Kick Back. En het mooie is, dat doen ze dan vanuit een post vanuit Johannesburg. En dan denk ik, ja, dat zal wel nep zijn. Maar de band heeft inderdaad een optreden in Zuid-Afrika. Dus dat is dan de reden. Ja, de Wasted Youth Club is een Nederlandse band die een beetje explosief, rauwe en met zweet doordrenkte Psy Garage Punk maakt, zo zeggen ze dan zelf. Ja, ze brachten eerder al een aantal albums, een tweetal albums volgens mij uit, of een debuutalbum. En ja, er is dan waarschijnlijk wel een verwachting dat er een nieuw album aan zit te komen. Dat moet ik eigenlijk wel stellen. Goed, en daar weer voor hoorden we ook nog nieuwe muziek van Fiep Zebra. En Zebra is de aankondiging ook meteen voor een album. De eerste single van het debuutalbum van Fiep. Dat dus moet gaan verschijnen. En dat is mooi nieuws voor deze Amsterdamse band Fiep. De nieuwe muziek dus van vandaag voor je op een rij. 3 nieuwe tracks achter elkaar.
1: Dit is AFM Weerbericht.
0: Ja, vandaag dus een dag met 2 gezichten. Met in de ochtend nog wel wat regen en in de middag toch best wel wat zon. En op dit moment, als ik dan even de thermometer erbij pak, dan is het een graadje of 18 in Altena. En het gaat behoorlijk wat afkoelen. Het wordt vannacht 12 graden. En zeker ook in de nacht en in de ochtend is er kans op mist. Die mist maakt uiteindelijk in de ochtend ook plaats voor zon. En in de middag dan zien we de zon behoorlijk wat tevoorschijn komen. Wordt het 21 graden en blijft het meest droog. De nacht van zaterdag op zondag, 15 graden. Zondag overdag, het graadje of 20, meest bewolkt. En dan behoorlijk wat regenkansen. Dus ik zou zeggen, geniet er even van het mooie weer. En ga morgen dan lekker naar buiten toe.
1: Dit is AFM.
2: Met het nieuws uit Altena.
0: Burgerzaken van de gemeente Altena verhuist tijdelijk naar de Werf in Woudegum. Dat gebeurt vanwege de verbouwing van het gemeentehuis in Almkerk. Vanaf maandag 21 september kunnen inwoners daar weer terecht voor het aanvragen en ophalen van documenten zoals paspoorten en rijbewijzen. Donderdag 17 en vrijdag 18 september zijn hiervoor geen afspraken mogelijk. Vanaf maandagmiddag 12 uur is de dienstverlening weer op gang. Ook huwelijken krijgen tijdelijk een andere locatie. De verbouwing van het gemeentehuis duurt naar verwachting tot en met november 2027. De gemeente Altena gaf vorig jaar bijna 14 miljoen euro uit aan ondersteuning via de WMO. In totaal maakten 3740 inwoners gebruik van de regeling. Bijvoorbeeld voor een rolstoel, huishoudelijke hulp of een traplift. Daarmee waren de kosten voor het derde jaar op rij hoger dan begroot. In 2022 kostte de WMO nog bijna 10 miljoen euro. Ook de gemiddelde kosten per cliënt stegen van 2900 naar 3600 euro. Huishoudelijke hulp was goed voor bijna 6 miljoen euro. Relatief de meeste WMO-cliënten wonen in Woudegum. 1 op de 13 inwoners kreeg ondersteuning. Bijna 850 huishoudens in Altena hebben te maken met energiearmoede. Daarnaast zijn er zo'n 2700 huishoudens financieel kwetsbaar. Progressief Altena stelt daarom schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders. De partij wil weten of maatregelen zoals de witgoedregeling en de klusbus opnieuw kunnen worden ingezet. Ook vraagt Progressief Altena aandacht voor inwoners die buiten bestaande regelingen vallen, maar wel financiële problemen hebben. Verder wil de partij weten hoe inwoners worden geïnformeerd over het tijdelijk noodfonds energie dat in 2026 opnieuw beschikbaar komt. Progressief Altena pleit voor laagdrempelige en actieve ondersteuning. En steeds meer leerlingen in Altena kiezen voor een praktische opleiding op het VMBO. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat vorig schooljaar 60% van de bovenbouwleerlingen VMBO volgde. 10 jaar geleden was dat nog zo'n 57%. De stijging sluit aan bij de grote vraag naar praktisch opgeleide vakmensen. Volgens recente arbeidsmarktprognoses blijven onder meer bouwvakkers, chauffeurs, metaalwerkers en beveiligers de komende jaren hard nodig. En tot zover het lokale nieuws uit Altena.
1: Dit is AFM
2: Verkeersinformatie. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
1: Nu terug naar Altena's beste.

Ja, Cuero, zo heette het album dat in 2005 uitkwam van deze back. En dan denk je dat het Spaanstalige muziek is, maar dat was het allerminste. Nee, dit nummer Girl stond er onder andere op dat album. En nog veel meer van dat soort tracks. 2005 was het jaar waarin dit uitkwam. En daarvoor hoorde je ook nog muziek van Tonic en het prachtige If You Could Only See. En dat is muziek uit het jaar 1997. Ja, daarmee keerden we even terug in de tijd in dit programma Joosten in het Weekend. Ja, en dit is de nieuwe single van de band Warhouse, of eigenlijk

Nieuwe muziek van Warhouse, het eigenlijk solo-project van Maarten de Volderen, lid van Baltasar. Die bent sinds 2023 een beetje in slaap gesukkeld. En ondertussen kunnen dan alle bandleden een beetje werken aan hun solo-projecten. En dat geldt dus ook voor deze Maarten de Volderen. Oftewel, Warhouse, er komt een album aan. Dat album is getiteld The Donkey, verschijnt op 15 januari. En mocht je dan vervolgens Warhouse live willen gaan zien, op 20 februari staat hij in De Grashouder in Amsterdam. Zal een prachtige show worden. Toch een beetje een bijzondere locatie, Die Grashouder in Amsterdam.

It's a new day, dat komt nu tevoorschijn als je de website opent van Working Men's Club. Ja, dat lijkt toch een aankondiging te zijn dat er iets meer gaat uitkomen dan alleen maar een single. Want Devote, zo heette de single die je zojuist hoorde. En die is deze week uitgekomen. Maar ja, It's a New Day komt er dan overal voorbij. En dat lijkt toch een hint te zijn dat er iets meer gaat komen. Working Men's Club terug met nieuwe muziek. Devote, zo heet de nieuwe single. En mogelijk dat dit dan toe gaat leiden dat er een nieuw album gaat komen. Zou fijn zijn. Working Men's Club dus, nieuwe muziek. En ook dit is nieuwe muziek.

Nieuwe muziek van Leap, je hoorde Bloodlines en daarvoor ook nog Bleachers. Zij bracht een nieuwe single uit, Caught Myself Believing. En daarmee kwamen we aan het einde van dit programma Joost in het weekend. Wat mij betreft graag tot volgende week. Dan ben ik bij je terug met uiteraard wederom weer heel veel nieuwe muziek. En voor vandaag gaan we eruit met het prachtige Everlasting van Seafret. Tot volgende week dus bij een nieuwe Joosten in het weekend.

0: Dit is AFM.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Op zoek naar een nieuwe outfit? Bij Ballengooien Modus vind je meer dan 100 merken onder één dak. Altijd de nieuwste trends, persoonlijk advies, extra privilegevoordeel en de leukste mode-events voor dames en heren. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
3: Bij WoonIdee. Daar vind je woninginrichting voor ieder budget. Vloeren, gordijnen, binnenzonwering en altijd gratis opmeten, maken en ophangen. Ja, die service vind je nergens. En wat dacht je van de slaapafdeling? Met heerlijke bedden, liftbedden en altijd 50% korting op topmerkmatrassen.
2: WoonIdee. Dat is mijn idee.
4: WoonIdee in Veen.
2: Aan de Begijnhof. Online modeshoppen doe je op ballengooienmodus.com. Op werkdagen voor 3 uur besteld, de volgende dag in huis. Ballengooienmodus in Dussen. A style for every story.
5: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
6: Met het nieuws.
7: Clemens Peters met het NOS Journaal. In Delft zijn de afgelopen weken meerdere vrouwen aangerand en mishandeld. Dat gebeurde begin juli 2 keer en vorige week nog 2 keer. De incidenten vonden steeds 's nachts plaats in het Delftse Hout, een recreatiegebied aan de rand van de stad. De slachtoffers werden van hun fiets getrokken en mishandeld of aangerand. De politie weet nog niet of de 4 incidenten iets met elkaar te maken hebben en is op zoek naar getuigen. De inspectie Leefomgeving en Transport wil dat er strengere regels komen voor het gebruik van PFAS in pesticiden. De stoffen worden gebruikt in de landbouw, met alle gevolgen van dien, zegt de inspectie.
8: Het levert risico's op voor bijvoorbeeld de schildklier, de hormoonhuishouding, en kan ook schadelijk zijn voor de voortplanting. En met name omdat het vanuit de oppervlakte natuurlijk ook doorzakt naar het diepere lagen in de grond en uiteindelijk ook terechtkomt in ons drinkwater.
7: De inspectie pleit voor een hardere aanpak van het gebruik van pesticiden. Het Openbaar Ministerie gaat een Rotterdammer van 66 vervolgen voor het veroorzaken van een dodelijk ongeluk in Zwarte Waal. Daarbij botsten een streekbus en een personenauto op elkaar. Een meisje dat in de bus zat raakte zwaar gewond en overleed enkele dagen later. Het is nog altijd onduidelijk hoe het ongeluk kon gebeuren. De Rotterdammer, die nu wordt vervolgd, bestuurde de auto. Het OM verdenkt de man onder meer van gevaarlijk rijgedrag. De Nederlandse 3x3 basketballers zijn het EK begonnen met een kleine overwinning. In Antwerpen werden de Italianen verslagen met 19-17. Het winnende punt werd 19 seconden voor tijd gescoord. Nederland had vrijwel de hele wedstrijd een achterstand. Nederland speelt vanavond ook nog tegen Spanje. En de Nederlandse volleyballers zijn het EK in Finland begonnen met een nederlaag. Er werd verloren van België met 3-1. In aanloop naar het EK had Nederland ook al 3 van de 4 oefenwedstrijden van de Belgen verloren. Nederland zet met 8 debutanten vooral in op het overleven van de groepsfase. Zaterdag is Denemarken de volgende tegenstander. Het weer vanavond: op veel plekken kan er mist ontstaan. Vannacht blijft het droog. Morgen eerst grijs, in de middag zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is AFM.
0: Verkeersinformatie.
9: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Bergingswerkzaamheden op de A1 vanuit Apeldoorn naar Amsterdam bij Hoevelaken. Vanaf Barneveld 3 kilometer file en een kwartier vertraging, want de rechte rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
10: Waar het om draait: staal, kunststof, RVS, aluminium of brons. Bij voor een dag van de steltwerkendam produceren we maatwerk. Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven. www.voorendagvdstelt.nl. Maatwerk, daar draait het om.
11: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
12: Ik doe het voor gezonde nieren.
13: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
14: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
5: De radiozender voor de gemeente Altena.
0: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
5: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
0: Met nu
5: non-stop muziek.
0: Dit is

0: Dit is AFM.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Of radioreclame nog steeds werkt? Zeker weten!
3: Want AFM staat aan in de gemeente Altena.
2: Bereik met jouw reclamecampagne onze luisteraars en word gehoord in heel Altena.
3: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
2: Radioreclame via AFM werkt.
3: Voor ieder budget is er een passende reclamemogelijkheid.
2: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt. Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
3: Met het nieuws.
6: Herman Peters met het NOS-journaal. In Saoedi-Arabië is een belangrijk oliepijpleidingssysteem geraakt door projectielen. Dat zeggen Amerikaanse functionarissen tegen CNN. Volgens een van hen gaat het om drones uit Irak. Wie er achter de aanvallen zit is onduidelijk. Twee pompstations zouden zijn beschadigd. Hoe lang het herstellen van de schade duurt is nog niet bekend. Eerder deze week voerden door Iran gesteunde Houthi-rebellen aanvallen uit op Saoedi-Arabië. En daarbij raakten tientallen mensen gewond. In verschillende ziekenhuizen liggen na het zware busongeluk in Zwitserland nog 10 Nederlandse gewonden. Sommige van hen zijn er ernstig aan toe, zag de directeur van reisorganisatie OAT. Het ongeluk heeft een enorme impact, zegt hij.
7: Het crisisteam wat gisteravond direct gevormd is, dat heeft op

0: organisatie. Dit is je grootste angst in het seizoen. Dat je ooit een keer gebeld wordt, zoals gisteren ik gebeld ben. Dat ging je niemand.
1: Volgens alarmcentrale Eurocross hebben zeker 8 mensen het ziekenhuis inmiddels verlaten. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven. In Brazilië wordt de zoon van oud-president Bolsonaro verdacht van corruptie en witwassen. Flavio Bolsonaro zou voor het maken van een film over zijn vader Jair miljoenen hebben aangenomen van een omstreden zakenman. Volgende maand zijn de presidentsverkiezingen in Brazilië. Flavio Bolsonaro is de belangrijkste uitdager van de zittende president Lula. De Nederlandse 3x3 basketballers hebben hun tweede wedstrijd op het EK verloren van Spanje. Het werd 14-13. Maar ondanks deze nederlaag eindigt Nederland toch op de tweede plaats in de pool en is door naar de kwartfinale. En die wordt zondag gespeeld. De tegenstander is Duitsland. Het weer, er valt nog een enkele bui, maar op de meeste plaatsen is het droog. Vannacht kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen eerst grijs en mistig, later meer zon bij zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is AFM.
3: Verkeersinformatie.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Advies nodig op het gebied van hypotheken? Geld en Gezin Altena met vestigingen in Giessen en Werkendam helpt u graag verder. Een gesprek kan plaatsvinden op ons kantoor of bij u thuis. Dus denkt u aan het kopen van een huis of wilt u besparen op de huidige hypotheeklasten? Voor een onafhankelijk, passend en begrijpelijk advies neem contact op met geldengezinaltena.nl. Ook het adres voor uw verzekeringen.
5: De radiozender voor de gemeente Altena.
6: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
5: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
6: Met nu
5: non-stop muziek.
6: Dit is

We zijn trots op Altena. Dit is AFM 107.1 en 107.8 FM.

0: is AFM.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Toe aan een nieuwe outfit? Ontdek Studio 22 in Wijk en Aalburg. Hippe, trendy dameskleding voor jong en oud. Met persoonlijk advies en damesmode die echt bij je past. In een gezellige sfeer met een heerlijk kopje koffie, gratis parkeren voor de deur. En een handig stomerijdepot. Ga naar studio22mode.nl of bezoek ons aan de Galerij 12A in Wijk en Aalburg. Studio 22, damesmode met aandacht voor jou.
3: Springt uw website er niet bovenuit? Bent u slecht vindbaar in de zoekmachines? Bij Nieuw Ontwerp Webdesign in Werkendam bent u al 10 jaar aan het goede adres voor een geheel nieuwe website of juist voor de verbetering van uw bestaande website. Samen met u bouwen wij graag aan een steeds beter online visitekaartje. Met creativiteit, technisch vernuft en aandacht voor details zorgen wij ervoor dat u opvallend online bent. Zet vandaag nog bezoekersaantallen om in klanten. En neem contact op met Nieuw Ontwerp Webdesign aan de Beierinkweg in Werkendam. Kijk op www.nieuwontwerp.com
4: of bel 0183-820-3x3 voor meer informatie.
5: Bij kaas- en eierhandel Duister in Veen proef je het verschil meteen. En daar blijf je van genieten. Altijd betaalbare kwaliteit, veel soorten en smaken vers afgesneden kaas en verse scharreleieren. Ook maken we pakketten gevuld met kaas, roomboter, chocolade, nootjes, fruitsappen of een flesje wijn. Met zoveel soorten verse kaas is een bezoek aan ons winkeltje achter in onze loods aan de Witboomstraat 6 in Veen altijd de moeite waard. Donderdag en vrijdag geopend van 8:30 tot 17:00, zaterdag van 8:30 tot 12:00.
3: Hoe goed bent u te vinden op internet? U wilt toch ook bovenaan staan in de zoekresultaten? Maak vandaag nog een afspraak met Nieuw Ontwerp Webdesign en regel het. Kijk op www.nieuwontwerp.com.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Ik doe het voor gezonde nieren.
8: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
9: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
10: AFM, Altena's beste muziekmix.
11: Met het nieuws.
12: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In het noorden van Frankrijk is een trein met 180 passagiers ontspoord. 20 inzittenden raakten gewond. De trein reed tussen de steden Rouen en Cannes. Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak is van het treinongeluk. In een zwembad in Afferden in Gelderland is een jongen overleden. Het is niet duidelijk wat er is gebeurd, maar de jongen moest woensdag worden gereanimeerd. Het zwembad was op dat moment gereserveerd voor een school voor speciaal onderwijs. Vandaag laat de politie weten dat de jongen is overleden. Vanwege de gebeurtenis bleef het zwembad in Afferden vandaag dicht. In Saoedi-Arabië is een belangrijk oliepijpleidingssysteem geraakt door projectielen. Dat zeggen Amerikaanse functionarissen tegen CNN. Volgens een van hen gaat het om drones uit Irak. Wie er achter de aanvallen zit, is onduidelijk. 2 pompstations zouden zijn beschadigd. Hoe lang het duurt om de schade te herstellen is nog niet bekend. Eerder deze week voerden door Iran gesteunde Houthi-rebellen aanvallen uit op Saoedi-Arabië. Daarbij raakten tientallen mensen gewond. In de Verenigde Staten is voor het eerst een serie pootafdrukken van een volwassen T-Rex gevonden. Het gaat om 4 afdrukken die zijn gevonden in een gebied waar al vaker dinosporen zijn aangetroffen. Ze zijn waarschijnlijk zo'n 66 miljoen jaar oud. De pootafdrukken in Noord-Dakota zijn elk 91 centimeter lang. Volgens de onderzoekers nam de dino stappen van bijna 4 meter... en liep hij met een snelheid van 6 of 7 kilometer per uur. Dat is ongeveer even snel als iemand die flink doorstapt. In de Eredivisie heeft koploper AZ punten gemorst tegen Willem II. In Alkmaar werd het 1-1. Het was voor het eerst deze competitie dat AZ punten liet liggen. Door het gelijkspel kan de ploeg uit Alkmaar dit weekend de koppositie verliezen aan PSV. Het weer, er valt nog een enkele bui, maar op de meeste plaatsen is het droog. Vannacht kan mist ontstaan. Het koelt af naar 1 graad of 11. Morgen eerst grijs en mistig, later meer zon bij zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dit is AFM.
0: Verkeersinformatie.
11: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
10: De radiozender voor de gemeente Altena.
0: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
10: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
0: Met nu
10: non-stop muziek.
0: Dit is

0: de muziekmix.
1: Met het nieuws.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij een treinongeluk in het noordwesten van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein met meer dan 180 passagiers ontspoorde in Normandië tussen de steden Rouen en Caen. Wat de exacte oorzaak van het ongeluk is, is niet bekend. Volgens een Franse krant reed de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Op foto's is te zien dat meerdere wagons van het spoor zijn geraakt. De machinist was niet onder invloed van drank of drugs. Cabaretier Daniel Arends legt tijdelijk zijn werk neer. Eind juli kreeg hij een hartinfarct en daar moet hij de komende maanden van herstellen. Volgens zijn boekingskantoor maakte 46-jarige Arends het naar omstandigheden goed. De show die de cabaretier in december met stand-up comedian Mark Wouwman zou spelen gaat niet door. Naar verwachting keert Daniel Arends in februari terug in het theater. In Saoedi-Arabië is een belangrijk oliepijpleidingssysteem geraakt door projectielen. Dat zeggen Amerikaanse functionarissen tegen CNN. Volgens een van hen gaat het om drones uit Irak. Wie er achter de aanvallen zit, is onduidelijk. Twee pompstations zouden zijn beschadigd. De 1200 kilometer lange pijpleiding is voorlopig dicht tot de schade aan het systeem is hersteld. Hoe lang dat gaat duren is niet bekend. Via de leiding vervoert Saoedi-Arabië normaal gesproken ruwe olie, waarmee de straat van Hormuz kan worden omzeild voor olie-export. Vier vrouwen zijn de afgelopen weken in Delft aangerand en mishandeld. Dat gebeurde vorige week en begin juli. De incidenten waren allemaal 's nachts in recreatiegebied Delftse Hout. De slachtoffers werden van hun fiets getrokken. Er is nog niemand aangehouden. Het weer. Vannacht kan het op veel plaatsen mistig worden. De temperatuur daalt naar 9 tot 12 graden. De komende dag begint grijs. 'S Middags kan de zon doorbreken. Het wordt dan een graad of 21. Dit was het NOS-journaal.
0: De radiozender voor de gemeente Altena.
1: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
0: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
1: Met nu
0: non-stop muziek.
1: Dit is AFM.

0: Muziekmix.
1: Met het nieuws.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij een treinongeval in het noordwesten van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein met meer dan 180 passagiers ontspoorde in Normandië tussen steden Rouen en Caen. Wat de exacte oorzaak van het ongeluk is, is niet bekend. Volgens een Franse krant reed de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Op foto's is te zien dat meerdere wagons van het spoor zijn geraakt. De machinist was niet onder invloed van drank of drugs. In het zwembad in Afferden is een jongen overleden toen hij daar net met zijn school voor speciaal onderwijs aan het zwemmen was. Het is onduidelijk wat er precies is gebeurd. Het incident gebeurde woensdag. De jongen moest gereanimeerd worden. Afgelopen dag meldde de politie dat de jongen is overleden. In de Verenigde Staten is voor het eerst een serie pootafdrukken van een volwassen T-Rex gevonden. Het gaat om 4 afdrukken die zijn gevonden in een gebied waar al vaker dinosporen zijn aangetroffen. Ze zijn waarschijnlijk zo'n 66 miljoen jaar oud. De pootafdrukken in North Dakota zijn elk 91 centimeter lang. Volgens de onderzoekers nam de dino stappen van bijna 4 meter en liep hij met een snelheid van 6 of 7 kilometer per uur. Dat is ongeveer even snel als iemand die flink doorstapt. Tennisser Alexander Zverev heeft zich geplaatst voor de finale van de US Open. De nummer 1 van de plaatsingslijst was in de halve finale in 3 sets te sterk voor de Rus Karen Khachanov. In de finale treft hij de winnaar van het Amerikaans onderrondje zaterdagnacht tussen Ben Shelton of Frances Tiafoe. Het weer. Vannacht kan het op veel plaatsen mistig worden. De temperatuur ligt tussen de 9 en 12 graden. De komende dag begint grijs. 'S Middags kan de zon doorbreken. Het wordt dan een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: De radiozender voor de gemeente Altena.
1: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
0: Via FM. Digitale kabel. De AFM app. En radio AFM.nl.
1: Met nu.
0: Non-stop muziek.
1: Dit is

0: beste muziekmix.
1: Met het nieuws.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. De verdachte zou hebben gezegd dat hij meerdere bommen had geplaatst. Daardoor ligt het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park sinds het eind van de avond stil. Ook station Assen is afgesloten en de omgeving is afgezet. Een explosievenverkenner van de politie doet onderzoek. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot boven de 7000. Inmiddels zijn meer dan 3000 mensen overleden aan de ziekte. De huidige uitbraak geldt als de dodelijkste ooit in het Centraal-Afrikaanse land. Er is op dit moment geen vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Het onder controle krijgen van het virus verloopt dan ook moeizaam, onder meer door conflicten tussen gewapende groepen in Congo. Bij een treinongeval in het noordwesten van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein met meer dan 180 passagiers ontspoorde in Normandië tussen de steden Rouen en Caen. Wat de oorzaak van het ongeluk is, is niet bekend. Volgens een Franse krant reed de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Op foto's is te zien dat wagons van het spoor zijn geraakt. De machinist was niet onder invloed van drank of drugs. Cabaretier Daniel Arends legt tijdelijk zijn werk neer. Eind juli kreeg hij een hartinfarct en daar moet hij de komende maanden van herstellen. Volgens zijn boekingskantoor maakt de 46-jarige Arends het naar omstandigheden goed. De show die de cabaretier in december met stand-up comedian Mark Wouwmans zou spelen gaat niet door. Naar verwachting keert Daniel Arends in februari terug in het theater. Het weer. Vannacht kan het op veel plaatsen mistig worden. De temperatuur ligt tussen de 9 en 12 graden. De komende dag begint grijs. 'S Middags kan de zon doorbreken. Het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: De radiozender voor de gemeente Altena.
1: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
0: Via FM. Digitale kabel. De AFM app. En radio AFM.nl.
1: Met nu.
0: Non-stop muziek.
1: Dit is AFM.